0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: 3 uur Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen, de oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, met RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de 2e wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoord Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten. 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimond 360.
3: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
2: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
3: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
2: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
3: check Eimond360.nl.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames- en herenfietsen en de nieuwe nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toonbeentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
2: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
1: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk waar bloemen zijn gelegd.
3: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
1: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: In uw hoort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 360.

0: zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
4: We gaan het langzaam afbreken, omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken en op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
3: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
5: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
3: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
2: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we

0: actiever wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heimon 360.
2: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
1: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
2: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
1: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
2: check eimond360.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

en commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
4: In uw oor ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Goedemorgen, luisteraars. Welkom. Ja, dat was de bekende begintune natuurlijk van de ochtendmix van deze vrijdag 12 juni 2026. Ja, vrijdag 12 juni. Hè. Eigenlijk is het de day after voor een hele hoop jongeren onder ons, leerlingen die gisteren te horen kregen of ze wel dan niet geslaagd waren. Want ja, dat verlossende telefoontje, daar zaten ze natuurlijk allemaal op te wachten of het goed was gekomen. Voor de meesten zal dat het geval zijn geweest. Maar ja, er zijn er altijd bij die het net niet gered hebben en die krijgen dan een herkansing. 16 juni, dan begint de tweede ronde, zal ik maar zeggen. Dan is het tweede tijdvak. En dan kunnen mensen die het net niet gehaald hebben of hun cijfer nog wat op willen krikken of anderszins niet de eerste keer mee hebben gedaan door ziekte of wat, dan kunnen zij nog een herkansing krijgen. Dat komt dan volgende week aan de beurt. En iedereen die geslaagd is, die het weet, nou ja, van harte gefeliciteerd natuurlijk. En ja, wat altijd leuk is dan, als je dan met het fietsje zo door Beverwijk of Heemskerk rijdt, dan zie je dan ja regelmatig van die vlaggen met een grote tas eraan. Hè. Dat is echt traditie natuurlijk, daar hang je de vlag uit. En geen wimpel eraan, maar een tas, een schooltas natuurlijk, want daar wil je even niks mee te maken hebben met die tas. Ja, 11 juni en ook het wereldkampioenschap voetbal is gisteren begonnen natuurlijk, gisteravond. Hè, die grote show met die vlaggenparade, 48 vlaggen, 48 landen doen dit keer mee. Ongelooflijk veel, vandaar dat ze ook 12 pools hebben in plaats van die gebruikelijke 8 pools, want het zijn zoveel landen en ja, het gaat natuurlijk ook over een heel groot aantal speelsteden, hè, Mexico, Amerika en Canada. Het is een continent waar het gespeeld wordt in feite. En de eerste wedstrijd zat er gisteravond op. Mexico die mocht tegen Zuid-Afrika en zo gaat het door. In totaal komen er 104 wedstrijden, 104 maar liefst. En dus je kan je lol op. Nederland gaat natuurlijk door ons gevolgd worden, maar Curaçao natuurlijk ook, hè, de Blue Wave, dat is ook hartstikke leuk. Ik ben echt benieuwd hoe die het gaan doen natuurlijk. Dat is geweldig. Het hele eiland staat natuurlijk al een hele tijd op zijn kop. En ik begrijp wel waarom. De Blue Wave en de oranje shirtjes, dat zijn natuurlijk waar we extra op gaan letten.

Marielle Rozenberg, ja, ich bin wie du. Ja, als je dat nummer opzet, dan komen de voetjes altijd van de vloer. En daarvoor natuurlijk Albert West met zijn uitvoering van Amarillo. Dat kennen we natuurlijk allemaal van Tony Christie. Maar dit was een speciale uitvoering van Albert West. Een remix van dat nummer. Goed, een paar dingetjes over het WK zo. Daar ga ik wat uitstrooien. Dat is wel aardig. Ik kijk altijd wat voor feitjes er zo zijn. En dat is best aardig om eens te zien. En nou ja, ik had al gezegd dat het in 3 landen wordt gespeeld. En eigenlijk is dat bijna een werelddeel te noemen. Het is ook de eerste keer dat het in 3 landen wordt gespeeld en in 16 steden. Dus ja, het is echt een behoorlijke reis hoor. Als je Vancouver neemt, dat ligt helemaal in Canada en Mexico City. Daar zit een behoorlijke afstand tussen. Ik heb de lineaal er niet direct bij, maar dat zijn duizenden kilometers. En ja, 48 landen doen er maar liefst mee. Hè. En wat ook bijzonder is natuurlijk, dat Curaçao die doet ook mee. En dat is best grappig, want die heeft gelijk een record. En dat wil zeggen, het kleinste deelnemende land ooit. Curaçao schrijft geschiedenis op het WK, want ongeveer 156.000 inwoners is het eiland het kleinste land dat zich ooit heeft geplaatst voor een WK-voetbal. Daarmee neemt Curaçao het record over van IJsland, dat in 2018 met 352.000 inwoners nog het kleinste WK-land was. Dus dat record hebben de jongens in ieder geval al binnen, de Blue Wave. Ja, en die groepsfase, de 8e finales, kwartfinales, in totaal 104 wedstrijden. Nou, ik denk niet dat u ze allemaal gaat zien, want soms is het ook lastig natuurlijk. En dan is het midden in de nacht, want we hebben natuurlijk ook met dat tijdverschil te maken. Dat speelt dan ook nog. Maar goed, als Nederland midden in de nacht ooit moet spelen, ja, dan zullen overal de lampjes evengoed wel blijven branden natuurlijk.

Alejandro, ja, dat was natuurlijk Lady Gaga en daarvoor Ava Max moet ik zeggen. En ja, dat zijn eigenlijk twee iconische popzangeressen, verschillende generaties, hè, want ja, Lady Gaga die brak door in 2008 en Ava Max die kwam wat later in 2018. Maar daarvoor hadden we natuurlijk ja, de pionier die ja, eigenlijk alles in werking heeft gezet en alles wat dat betreft ook goed op de kaart zet. En dat bedoel ik natuurlijk ja, Madonna, ja, al 40 jaar lang, hè, echt een iconische zangeres natuurlijk, mag je wel zeggen. En Queen of Pop wordt ze ook wel genoemd. Heel veel artiesten hebben ook een bijnaam en dit is dan ook haar bijnaam, de Queen of Pop. En ja, geweldig natuurlijk, dus... Kan er niet omheen om natuurlijk Lady Gaga en Ava Max ook ja, dat vrolijke nummer van Madonna, La Isla Bonita. Dat is echt zo'n ja, populair nummer, lekker zomers en ja, lekker vrolijk nummertje. Dat past helemaal, hoewel het weer, het is een beetje winderig allemaal. Het is niet optimaal natuurlijk, maar goed, dat maakt niet uit voor de muziek.

40 jaar geleden alweer. Ja, zeker 1986, deze hit, wereldberoemde hit La Isla Bonita. En mijn beperkte Spaans, maar dat betekent het mooie eiland. En het gaat over het eiland San Pedro, maar dat bestaat helemaal niet. Dat is fictief. Maar dat maakt helemaal niks uit. Je kan er prachtig over zingen. Dat heeft Madonna natuurlijk ook gedaan. Nou, eens even kijken. Ja, het speelt natuurlijk over het wereldkampioenschap voetbal. Daar heb ik het al een tijdje over gehad. Ik wil er nog een paar dingetjes over kwijt. Want ja, Amerika, dat denk je altijd aan groot, grote, grootste natuurlijk. Hè? De XL, XXL, noem maar op. En ja hoor, het grootste stadion, dat is in Dallas. Dat is het grootste stadion waarin dit WK wordt gespeeld. En hoeveel mensen kunnen daarin? Nou, 94.000. 94.000, dat is veel. Maar het is geen record, want als we het record willen hebben, dan moeten we teruggaan naar 1950, maar liefst. Dat was in Rio de Janeiro. Dat was in het Maracanã-stadion. Daar waren maar liefst 200.000 mensen die een finale van het WK bezochten. 200.000, hoe dat allemaal is gegaan. Weet ik niet, misschien zaten ze op school bij elkaar. Of dat het stadion echt die capaciteiten had. Of ik weet het niet precies. Ik vind het een ongelooflijk aantal. Maar het schijnt toch zo te zijn. Het is wel een tijdje geleden. Maar goed, leuk om even te weten natuurlijk. Goed, ja, eens even kijken. Ik wou wat Frans gaan draaien. Een rondje Frans, want we hebben het over een aantal landen natuurlijk. Mexico, Spaans. Amerika is natuurlijk Engels. En Canada, dat is Engels, maar ook Frans. Want het is ook de Franstalig. Daar is, net als in België, je hebt meerdere talen die zijn officiële talen zijn. En dat speelt ook in Canada. Vandaar dat ik denk, nou, een rondje Frans, om dat natuurlijk niet te vergeten, de Franse taal.

enge ding, ja. Michael Fouquet en Le Big Bazar. Ja, geweldig nummer. Echt, word je vrolijk van, denk ik. Ja, als je dit nummer zo opzet, dat gaat lekker vlot door in het Frans. Het is niet altijd te volgen precies. Af en toe hoor ik dan wat woordjes. Dan pik ik weer op van de Franse les van vroeger. Maar het blijft moeilijk. Dat vorige nummer was iets makkelijker. Un, deux, trois, 1, 2, 3. Dat lukt dan nog wel. Maar het blijft altijd lastig Frans. Ik vind het een prachtige taal. Maar ja, ik beheers het helaas heel slecht. Een beetje toeristen Frans. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik denk heel veel mensen in Nederland. Hè, want ja, Frans, dat blijft toch een lastig dingetje natuurlijk. Goed, even kijken. Ja, ik heb hier nog iets aardigs. Ik had het net over het record van Curaçao, omdat ze het kleinste land was, is wat meedoet aan de wereldkampioenschappen. En wij hebben in Nederland hier eigenlijk ook een record, hoor. Dat is het aantal keren dat we mee hebben gedaan aan het WK. Niet zozeer aan het WK meegedaan, maar aan de finale in een WK. Dat is 3 keer geweest, hè? 74, 78 en 2010. We zijn daarmee recordhouder van het aantal gespeelde finales zonder wereldtitel, weliswaar. Maar we hebben wel het record wat dat aangaat. Dus dat is toch een soort troostprijs. Nou, door met een stukje muziek.

kan niet missen. Dat was Albert Hammond. En ja, die is inmiddels alweer 82 jaar oud, hoor. Ja, geboren in... ja, best bijzonder. Hij is geboren op Gibraltar. En ja, dan is hij dus officieel natuurlijk een Engelsman. Dat is nog steeds een stukje van Engeland. En ja, Gibraltar, dat is altijd wel wat om te doen. Hè. Met name Spanje, die zit daar met een oogje naar te kijken natuurlijk. Het is ook heel bijzonder zoals het daar ligt. Helemaal in die punt daar. Maar het is een heel bijzonder geval natuurlijk met die rots van Gibraltar en die aapjes die er zijn. Want ze zeggen, als die aapjes er niet meer zijn, dan gaat het niet goed met Gibraltar. Dus die worden netjes verzorgd zodat er altijd voldoende aapjes zijn en dat dat in ieder geval goed komt. Ja, Albert Hammond, en die had het over I'm a train. En dat had ik eigenlijk eventjes als begin willen nemen voor de NS, want die wil treinen lijnnummers gaan geven voor de duidelijkheid. Dat is echt wel bijzonder. Alle treinlijnen van NS krijgen vanaf de dienstregeling 2027, volgend jaar dus, lijnnummers. De NS hoopt daarmee het plannen van reizen en overstappen, dat allemaal wat eenvoudiger gaat worden. Je hebt het ook met bussen natuurlijk, daar staat er gewoon een nummer op en dan weet je precies waar je aan toe bent. En de NS is dat, wil dat dus ook gaan doen. En consumentenorganisaties die zijn er ook mee eens, want vooral bij onverwachte verstoringen en werkzaamheden kunnen lijnnummers een grote verbetering zijn in de communicatie. Dan hoef je alleen maar die nummers te verwijzen, daarna te verwijzen, en dan gaat het allemaal een stuk fijner natuurlijk. Dus het is makkelijker te herkennen. Dus vandaar dat ze dat gaan doen, de lijnnummers. Dus dat vind ik een goed initiatief. En het is ook zo dat Rover hier al jaren voor heeft gepleit. Maar ja, het gaat allemaal natuurlijk wat traag en het loopt allemaal wat stroperig. Maar uiteindelijk is het toch zover dat het gaat beginnen. Ik denk dat het een groot succes gaat worden met die nummers van klaar, welke lijn moet ik hebben? Nou, hup, opstappen en wegwezen met de trein.

The Morning Train. Ja, die reed in 1980, 9 to 5. En ja, Dolly Parton natuurlijk, die heeft dat nummer geschreven. En ja, dat was natuurlijk een filmcomedie, ja, dat is de goede uitdrukking. En ja, dat ging hartstikke goed natuurlijk, want dat was heel populair. En ook allerlei zaken die werden dan natuurlijk aan de orde gesteld. En het was, ja, Jane Fonda zat er ook in, meen ik. Ja, en dat was echt een hele leuke film. En dit was een groot succesnummer ervoor, Dolly Parton, die ook al ontzettend lang aan de weg timmer natuurlijk. Ik had het over Madonna met die carrière van 40 jaar plus. Maar Dolly Parton, ja, die is ook al een icoon wat dat aan gaat. Hoor. Die zit... Anders jaren natuurlijk, maar je kan dat toch wel een beetje in diezelfde categorie indelen natuurlijk van een geweldige zangeres die eigenlijk, ja, de gewoon, of ze er altijd is geweest, hè, dat is natuurlijk niet zo, maar je hebt artiesten, ja, die gaan al zo lang, treden die op en die ken je al zo lang, dan er komt eigenlijk nooit een eind aan. En dat is, ja, natuurlijk niet zo, maar het is heel goed gedaan, 9 to 5. Eens even kijken. Nou, ik ga er een eind aan maken wat betreft het eerste uurtje. Na 11 komt het tweede deel van deze ochtendmix. Tot zo dan.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee.
1: Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
0: check eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Goedemorgen luisteraars, welkom. Welkom terug bij het tweede deel, tweede uurtje van de ochtendmix van deze vrijdag 12 juni. Ja, begonnen met wat Beatles werk natuurlijk. Een van de eerste nummers die ze hadden opgenomen op hun eerste LP. Daarna een nummer van Paul McCartney, My Brave Face, uit de jaren 80. Hij speelde toen een album samen ook met Elvis Costello. Dat was ook een hele succesvolle samenwerking. En ja, ik begin er eigenlijk over, omdat op 29 mei is er een album verschenen van McCartney. Het is zijn 19e solo-album. En dat heet The Boys of Dungeon Lane. En het is nostalgisch en het is een hele persoonlijke plaat geworden, waarop hij dus terugblikt op zijn vormende jaren in Liverpool. Ja, de stad waar alles gebeurt natuurlijk. Hè. De rivier, de Mersey Sound werd het toen ook genoemd, die muziek. En later werd het beatmuziek genoemd en noem maar op. Maar daar is eigenlijk alles begonnen. En hij blikt weer terug op die straat in die wijk Speck in Liverpool. Hij blikt terug op zijn jeugd, zijn ouders en zijn eerste muzikale avonturen met zijn vrienden. Nou ja, wie dat waren weten we natuurlijk wel. En dat is allemaal heel succesvol gegaan natuurlijk. En zijn 19e soloalbum alweer. En een bijzondere gast die erbij zit, dat is op één nummer. Dat is een oud bandgenoot van hem, Ringo. Die is te horen op drum en zang. En Ringo, die kennen we ook van dit nummer.

Daar zit behoorlijk wat vaart in dat nummer. Hè. Net of ze achtervolgd worden, dat gaat echt een enorm tempo door. En ja, een hele goede drumpartij zit erin natuurlijk. Ja, dat kan ook niet anders, want de drummer die zingt het ook. En ja, it don't come easy. Goed, eens even kijken. Ja, wat me ook opviel, het was het berichtje dat het festival Volbloeiers 2026 toch nog weer gedaan wordt. Komt naar buitenplaats Akkerdam in Beverwijk. Dat landgoed tegenover het station in Beverwijk uit 1636, 1639. Het staat er al heel lang natuurlijk, het huis in de tuin. Het was vroeger veel groter, die hele wijk daarachter. De Vondellaanbuurt, daar zal ik maar zeggen, die bomenbuurt, dat hoorde er ook allemaal bij. Dat is er allemaal afgesnoept, dat zijn allemaal woningen. Maar er is nog 2,5 hectare overgebleven van een prachtig park en dat is op 3 juli te bezoeken. Dan is het festival Volbloeiers. Het was oorspronkelijk de bedoeling om het 3 keer te doen daar. Maar het is toch nog besloten om voor een 4e keer dit festival te houden. Dus schrijf het in uw agenda als u er belangstelling voor heeft. 3 juli, het festival, het theater- en muziekfestival Volbloeiers 2026 op Akkerdam.

prachtig nummer Wildflowers van Tom Petty. Ja, de Amerikaanse singer-songwriter en ja, geweldige artiest. Warme, heldere gitaarakkoorden heeft hij altijd. Hè. Hij speelt vaak op zo'n rikkenbakken gitaar. En ja, als je dan mooie buizenversterker bijplaatst. En ja, die met je nasale klank die hij dan ook heeft. En dat laid-back geluid wat je dan krijgt, dat is natuurlijk geweldig. Daar kan je dan niet omheen. En ja, je hebt natuurlijk ook heel veel muzikale maatjes om zich heen verzameld altijd. De Traveling Wilburys zijn daar een goed voorbeeld van natuurlijk, met George Harrison, Bob Dylan en nog een aantal artiesten zoals Jeff Lynne, die er ook bij zat, en Roy Orbison. En die hebben maar een paar LP's gemaakt. Roy Orbison die overleed helaas na de eerste al. Maar ja, Bob Dylan die is er nog steeds. Die heeft ook een hele karakteristieke stem, moet ik wel zeggen. Zijn stem, ja, die is ja, bijna weg, kun je wel zeggen nu. Hè. Dat is zo achteruit gegaan. Dat is heel spijtig natuurlijk. Maar in een tijd dat hij nog echt heel goed klonk, komt dit nummer.

If Not For You. Bob Dylan, ja, die heeft ooit de Nobelprijs ook gekregen voor de literatuur, hè, want het was niet alleen een zanger natuurlijk, maar ook zijn teksten, die mochten er zijn, die werden gewaardeerd. En ja, als je de Nobelprijs krijgt, ja, dan heb je toch wel wat in je mars. Dan moet je toch wel wat papier weten te zetten, want anders gaat dat niet lukken. En dat stemgeluid van Bob, ja, dat is eigenlijk iconisch en uniek. Ik zei dat het bijna weg was, maar dat is natuurlijk een beetje een vreemde benaming. Je moet dat toch eventjes anders brengen. Ik heb eens even gekeken hoe dat precies zit, bijvoorbeeld. En nou ja, we kennen hem natuurlijk allemaal uit de jaren 60, hè, de folk- en protesttijd. Toen was zijn stem helder, scherp, verhalend en iets wat nasaal. Dat wil zeggen een beetje geknepen uit de neus. De jaren 70, dat was de country-tijd. En toen was zijn stem verrassend zacht, melodieus en warm. En dat is bijvoorbeeld goed te horen op Nashville Skyline voor de kennis. De jaren 80 en 90 was zijn stem weer wat meer geknepen door de keel en neus geduwd. En vanaf 2000 tot heden is zijn stem, ja, diep, gruizig en fluisterend. Critici zeggen ook wel dat zijn huidige stem een beetje bluesy en zwaar doorleefd is. Dus ja, zo'n stem die gaat dus door de jaren heen. Verandert hij natuurlijk, dat zie je bij alle artiesten. Hè, dat laatste album van McCartney waar ik net over sprak. Ja, daar klinkt zijn stem ook een stuk breekbaarder dan het eerste nummer van de Beatles natuurlijk. Dat is logisch dat je stem verandert. Hè. Bij Sinatra hebben we dat ook gezien. Sommige artiesten die weten daar aardig aan te ontkomen. Ik hoorde laatst nog een nummer van Barbara Streisand bijvoorbeeld. En ik vond dat haar stem nog behoorlijk op peil was, wat zoals wij de kennen. Die was nog minder door de tand destijds was die aangetast. Maar goed, dat maakt niet uit als je daar goed mee om weet te gaan met dat veranderen van je stem. Daar is er helemaal niks mis mee als je je repertoire er ook een beetje op aanpast. Dan kun je echt heel lang nog gewoon als artiest meegaan. En dat heeft Bob ook wel bewezen natuurlijk. Goed, ik had het net over de Traveling Wilburys en daar zat ook Roy Orbison bij.

0: Roy Orbison, ja, 1988 is hij op 52-jarige leeftijd overleden. Dus nog hartstikke jong. Maar hij heeft een enorme aantal nummers achtergelaten. En hij is ook zeer gewaardeerd, want hij staat bijvoorbeeld in de Rock'n'Roll Hall of Fame, de Nashville Songwriters Hall of Fame, de Songwriters Hall of Fame, de Music City Walk of Fame en als laatste de Hollywood Walk of Fame. Nee, niet de laatste. Ook de Musicians Hall of Fame, daar is hij ook in genoemd. Ja, dat is dus een geweldige vereering natuurlijk. Een eer om dat te krijgen. En ja, een aantal zaken is natuurlijk moest postuum dan, want ja, 52 jaar slechts. En dit nummer is natuurlijk, ja, vanwege die drumpartij natuurlijk ook heel bijzonder. Hè? De drummer heeft hier ook een hoofdrol. Dat hebben ze ontzettend goed in elkaar gezet. Leuk gedaan en een prachtig nummer. En Roy, die kennen we natuurlijk van die iconische zonnebril die hij altijd droeg. Hè? Dat was echt zijn handelsmerk, zijn visitekaartje. Zo heeft elk artiest wel iets waar hij mee opvalt. En deze bril was natuurlijk heel bekend. Hè? Buddy Holly ook, alleen dat was dan een gewone bril en geen zonnebril. Goed, even kijken. Zullen we eens een rondje Hollands gaan doen? Ja.
1: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

Siska Peters en Ronnie Tober, die gaan vanavond naar de kermis. Maar als je in Beverwijk naar de kermis wilt, nog eventjes geduld. Want ja, dat is pas 24 juni, hè, woensdagmiddag. Dan start het jaarlijkse stadfeest. En ja, dan is de opening tot en met zondag 28 juni op het Meerplein. Midden in het centrum. En ongeveer 30 tot 50 attracties. Er is van alles wat te doen. Kinderattracties, kermisspelen en het gebruikelijke spectaculaire grootvermaak natuurlijk. En er was al eerder een kermis hier natuurlijk. 20, 29 maart. Dat was die megakermis aan de Bazaar in Beverwijk. En daar waren ook ontzettend veel attracties. Dat is ook altijd een groot succes. Maar dus 24 juni tot en met 28 juni, dan is er weer kermis.

0: bloemetje. Dat was André de Munk. Danny de Munk moet ik zeggen. Ik ben in de war met André van Duin. Die had ik in mijn hoofd. Bedankt voor de bloemen. Zo haal je soms dingen door elkaar heen. Dat kan gebeuren. Dat is een soort kortsluiting. Yes, zullen we dan maar zeggen. Danny de Munk. Hè. Ja, in 1982 werd hij uitverkozen om de hoofdrol te spelen in een speelfilm. Siske de Rat. Ja, en dat was toen echt een enorm succes. Dat nummer wat hij toen zong, dat is die openingssong. Ik voel me zo verdomd alleen. Dat was het best verkochte singeltje. Eind 1984 bleek dat het best verkochte singeltje van het jaar te zijn. Dat was echt een ongelooflijk nummer. Ik voel me zo verdomd alleen. Hè. Krijg toch allemaal de colere song. Die geloof ik, dat was behoorlijk grof. Maar dat paste helemaal bij de rol natuurlijk. Van qua jongen die speelde. Als Siske de Rat, dat zegt het ook al. Als je dat als bijnaam hebt natuurlijk. Dan moet je dat ook wel een beetje waarmaken. En dat kwam in die tekst er natuurlijk geweldig uit. Hij is inmiddels alweer 56 jaar oud. Bloemetje, ja. En ik wil het even hebben over bloemen. Ja, eigenlijk Heemskerk bloeit, tuinen vol bloei. Want thuis in Heemskerk organiseert de fotowedstrijd Heel Heemskerk bloeit, uitroepteken. Deelnemers kunnen tot en met 20 juni foto's insturen van tuinen die in bloei staan. Dat mag een foto van de eigen tuin zijn, maar ook een van de tuin uit de buurt. Thuis in Heemskerk is op zoek naar een inspirerende, kleurrijke en vrolijke beelden die de lente in Heemskerk goed laten zien. De drie meest gewaardeerde inzendingen maken kans op een prijs. Nou, meedoen kan via www.thuisinheemskerk.nl. www.thuisinheemskerk.nl. Als u dat even intikt, dan krijgt u vast wel meer informatie hoe dat precies allemaal in zijn werk gaat. Maar kijk eens eventjes om u heen in de tuin of ergens anders. En als u dat dan leuk op de gevoelige plaat weet vast te leggen. Nou, dat is leuk om anderen te laten zien. En wellicht dat u daar ook nog een leuke prijs mee wint.
1: Goedemorgen.

Wat een stem, hè. En wat een leuk nummer is dat toch. Ja, daar zit een vaart in, ongelooflijk. Die bas die er zo lekker doorheen fietst. Dat nummer blijft gewoon geweldig. Leven op het plein. Nou, dat klopt zeker. Dat hebben ze helemaal goed voor elkaar gekregen in dit nummer. Ja, en in het Noord-Hollandse Dagblad daar staan altijd een aantal tips voor activiteiten. Als het weekend voor de deur staat. En ik wil er even eentje uitpikken. Dat is een dorpswandeling. En dat gaat dan over Wijk aan Zee. Ontdek de verborgen verhalen van Wijk aan Zee. Tijdens een bijzondere dorpswandeling. De start is aankomende zondag om 1 uur op het Julianaplein. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Dus makkelijk zat. De route voert onder meer langs badvrouw Neeltje. De ooit gegraven strandopgang. De Schelpenstedt en het voormalige Duinbeekje, de Rel. Ook zijn de bunkers geopend voor bezoek. En als daar wat leuke commentaren bij geleverd worden, dan is zo'n wandeling altijd heel leuk. Normaal loop je er wel eens gewoon voorbij, maar als iemand je dan attent maakt op wat zaken en er nog wat eens over vertelt, ja, dan gaat het natuurlijk leven en dan wordt het allemaal een stuk interessanter. Dus vandaar van harte aanbevolen. Aankomende zondag om 1 uur in Wijk aan Zee.

One for you, one for me. Dat was La Bionda, oftewel de gebroeders Carmelo uit Italië. Ja, ooit komen uit Sicilië, later zijn ze naar Milaan gegaan in 1978. Dus dat was midden in de disco-tijd. Was dit natuurlijk een hele leuke zomerse discoplaat, een hele grote hit. Daarvoor hadden we ook een paar broers. Dat waren de gebroeders Kip, oorspronkelijk uit Australië. De Bee Gees noemden ze zich later natuurlijk gebroeders Kip. Dat is, hebben ze wat lang. Je hebt wel de Gibson Brothers bijvoorbeeld. Dat moet je niet verwarren met de gebroeders Kip, dat is weer heel wat anders. Maar allemaal hele goede artiesten natuurlijk. En in die tijd was het allemaal disco wat de klok sloeg natuurlijk. Zo'n beetje midden jaren 70, begin jaren 80, dan was het allemaal dit type muziek. En ja, heel dansbare muziek voor in de discotheken natuurlijk. Goed, over dansbare muziek gesproken. Ik heb het nu, wil het nu even hebben over het carillon van Beverwijk. De stem van de stad. Iets minder dansbaar natuurlijk, maar wel heel mooi. En binnenkort, dat wil zeggen aankomende maandagavond, dan begint weer de serie gratis zomerconcerten carillon in de tuin van de Agatha-kerk hier in Beverwijk. 15 juni dus, maandag om 8 uur 's avonds. Het duo Bellini speelt samen met het Quatre Mains op het carillon. Onder begeleiding van Geert Hollander verfijnde zij het duospel. Hun repertoire gaat van barok tot pop, dus voor ieder wat wils. Van Handel en Mozart tot Radiohead en filmmuziek lees ik hier. Nou, dat is wel heel bijzonder natuurlijk. Maar als je dat toch onder de knie weet te krijgen, dan geeft dat een heel mooi effect natuurlijk in zo'n tuin. Het concert kan ook via een tv-scherm worden gevolgd in de tuin van de kerk. En bij slecht weer is het concert in de kerk. Dus er is altijd een plan B. Maar ik geloof dat het voor het weer dat het mee gaat vallen. Maar het is altijd eventjes goed om een plan B te hebben natuurlijk. Maar ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. De stem van de stad wordt het ook genoemd, het carillon. En ja, als je Breestad loopt, we hebben het allemaal wel eens een keer gehoord natuurlijk. Je kan er niet omheen als het begint te spelen. Het geeft een hele aparte sfeer in zo'n binnenstad, zo'n carillon. Maar je kan er veel meer mee doen dan alleen maar zo'n achtergrondmuziek. Je kan er echt dus een concert van maken. En nou, het is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Dus voor de liefhebbers van een zomerconcert aankomende maandagavond bij de Agatha-kerk om 8 uur hier in Beverwijk.

mooi gedaan. Zo, die percussie-instrument op het eind. Dat was natuurlijk Casey met zijn Sunshine Band uit de Sunshine State, Florida. Die kan natuurlijk niet ontbreken als je het over disco-muziek hebt natuurlijk, Casey. Goed, ik zie op het klokje dat het bijna tijd is. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Mijn naam is Aart van Ommeren. En ja, het zit er vandaag weer op. Een volgende keer gaan we weer vrolijk verder met een nieuwe aflevering van de Ochtendmix. Ik ga eruit met wat instrumentale muziek. Maak er nog een fijne dag van. En nou ja, tot een volgende keer dan. Dag hoor.

0: Actieve klanten. Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Zijn we in de lucht? Ja, we zijn in de lucht. Denk ik wel, tenminste. Even kijken hoor. Zijn we in de lucht? Even zien. Zijn we in de lucht? Ja, we zijn in de lucht. Helemaal goed. Wat is er, Frank? Probleem?
1: Koptelefoon.
0: Oh, hij zoekt een koptelefoon. Ja, dat is natuurlijk altijd het enige punt, hè. Ja, die heb ik altijd. Die heb ik altijd. Deze is een mooie. Deze doet het tenminste nog. Eindeloos. Nou, wat een begin weer, zeg. Jongen. Wat wou ik nou zeggen? Nou, hartelijk welkom. Dit is Eindeloos Eimond op deze prachtige vrijdag, is het? Ja, het is vrijdag vandaag. Ook dat nog. En we gaan het dus gewoon weer doen, hè? Ja, Frank is nog even aan het zoeken naar een koptelefoon. Want dat is altijd een probleem. Heb je er nou een? Hij zoekt.
2: Ja.
0: Ja, hij doet het. Hè? Nou, ik ben blij dat je eindelijk...
2: Zo.
0: Hé, ben je er?
2: Ja, ik ben er. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Leuk dat je er bent.
2: Ja, dankjewel. Jij ook.
0: Gezellig.
2: Anders is het er knap stil geweest hier.
0: Ja, dat, dat is
2: de koffie is lekker heet.
0: Ook dat nog. Dat is ook natuurlijk altijd wel weer een fantastisch iets. Hé, hey, ik zat van de week... stond ik op de tramhalte.
2: Jee, nee, hè. Zat er zeker een hele grote vogel boven op de Abri.
0: Ja. Nee, maar ik zat van de week... Vorige week zat ik in een taxi. En... Maar toen ik vanuit hier naar huis ging. En toen had ik een hele leuke taxichauffeuse. En er zat nog iemand in die auto. Een oude vriend van me, Tom Melzen. Die zat ook in die auto toevallig. En die had een leuk liedje gevonden. En ik denk, wat leuk. Ik ben er nou bezig om daar een jingeltje van te maken natuurlijk. Maar ik vond dat zo leuk om te horen. Ik ga hem u even een keer helemaal laten horen. Nee, dan komt zo meteen die top 40.
2: Zelfbevlekking heet dat. Ja.

0: Jans is geheim agent, hè? Van de BTW.
1: Hij blijft. Hij blijft leuk. Toch?
2: Nou, jij kende hem niet.
1: Nee, ik kende hem niet.
2: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb zo'n beetje alles wat... Oh shit, doe ik weer verkeerd. Sluiten. Ik heb zo'n beetje alles van het Cocktail Trio, want ik ben groot fan.
1: Ja.
2: Al sinds dat ik een klein jongetje ben.
1: Ja, terecht.
2: En ik vind het geweldig.
1: Ja.
2: Maar deze, ik weet niet, ik ga eens kijken of ik hem in mijn archief heb.
1: Dat zal wel. Ja,
2: als ik zeg dat ik alles heb, dan moet deze er ook tussen zitten. Ja, ik heb wel heel veel.
1: Ja, het was wel leuk dat die taxichauffeur die ik had vorige week in de regio rijden, die draaide dit. Toen dacht ik van verrek, dit is leuk. Ga ik gebruiken. Ik ben thuis bezig om...
2: Maar je hebt ook nog de Jeep van Jansen, hè?
1: Oh ja?
2: Ja. Oh. Van Toon Hermans is dat gewoon.
1: Oké, okay. ik ben bezig om er een jingeltje van te maken voor het programma. Dus kijken of dat...
2: De Jeep van Jansen moet je ook mee opzoeken.
1: Ja, moet ik ook wel even opzoeken. Nou, dat gaat dan doen. Dan gaan we nu over tot de orde van de dag. Jawel.
2: Ladies and gentlemen.
1: De regionale vrijdagmiddag gebeurtenis. Wat stond er op deze dag op dit nummer in de top 40 in 1968, 1978 en 1988?

0: want to get lucky. Je hebt het helemaal wel natuurlijk. Hè?
1: Ja, maar dat lukt niet altijd.
0: Dat lukt niet altijd. Nee, niet altijd. Gaat niet altijd.
1: Ik vond dit wel weer een beetje een...
0: Ja.
1: Tijdvulling.
0: Ja. Ja, maar ook niet echt...
1: Ik ben niet positief.
0: Nee, zelfs niet zero.
1: Het begon met Delilah van Tom Jones.
0: Dat was geweldig.
1: Dat is mooi, dat is leuk. En toen kwam Mother's Finest.
0: Ja, Peace on the Rock. Ja. Nog steeds een van mijn persoonlijke favorieten. Heerlijk dat nummer.
1: Je begon ook spontaan mee te zingen. Ja, homo. De ramen moeten nog even een paar weken bij. Ja, zo deed hoor je rinkel de kinkel en dan hebben we dat gehad hier.
0: Ja.
1: Tudum.
0: Maar ik vond hem wel mooi. En daarna kregen we de ene meneer Jermaine Stewart. Never heard of him. En dat zal ook niet meer gebeuren. En dat nummer dat heet Get Lucky. Nou ja, oké.
1: Goed.
0: Als jij dat vindt, dan doen we dat
1: mag.
0: Mooi. Mag.
1: We gaan even tegenover de Beverhof in, denk ik, hè? In Beverwijk kijken.
0: Ja, laten we eens doen. Bum. De tip van Joost. De wekelijkse tip van Joost Bart van BNN Beverwijk.
2: Dankjewel, want we hebben weer een tip deze week. De tip van deze week is de nieuwe LP van Olivia Rodrigo. We hebben het al eerder gezegd. De dames maken tegenwoordig de dienst uit in de popmuziek. En Olivia Rodrigo is daar een van. De dame is pas 23, maar ze sleept Grammys in de wacht. Alle grote namen willen met haar muziek maken. Ze speelt volgend jaar in de Ziggo Dome 4 keer achter elkaar. Verkoopt ze gewoon moeiteloos uit. Een beetje aan te geven hoe beroemd de harde generatie popartiesten is. Nieuwe plaat, de derde inmiddels. Ze gaat daarvoor terug naar de jaren 80 een beetje. Denk een beetje Talking Heads, een beetje The Cure, een beetje die hoek. Nou, voor een dame van 23, mag je zeggen, ze kent de klassiekers. Robert Smith van The Cure komt ook nog even moppie meespelen. En reden genoeg om dat als tip van deze dag te maken. De nieuwe LP van Olivia Rodrigo op de radio als tip van de dag.

0: Ja, mooi liedje van deze dame, Olivia Rodrigo. Het album heeft een hele eigenaardige titel. Het album heet You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Dat is de titel van, is de titel van het blad.
1: Nou, het is nogal wat.
0: Ja, aardig. Het is heel gevarieerd. Ik heb dit uitgekozen omdat... invloeden zoals dingen van The Cure uit de jaren 80 zijn merkbaar. En daar hou ik helemaal niet van. Die man die schijnt ook mee te spelen. Maar hier en daar is het een beetje van die electropop. Maar dit vond ik eigenlijk wel een mooi liedje. Dus ik denk, ik kies gewoon dit. Honeybee heet het. Vond je het mooi?
1: Ja, ik vond het heel gevoelig.
0: Ja.
1: Er zat veel gevoel.
0: Ja, een mooie zang ook. Mooie harmonietjes. Ja. Mooie begeleiding. Dus ik vond het wel apart eigenlijk. Olivia Rodrigo, zo heet de man. En zoals Joost zei, volgend jaar staat ze geloof ik 4 keer in de Ziggo Dome. Dus dan moet je toch wel wat zijn om daar. Want er gaan toch 17.000 mensen in, geloof ik, in dat ding. Dus zoiets.
1: In de Ziggo?
0: Ja,
1: zoiets. Ja,
0: 15, 16. Dus dan moet je toch wel wat zijn als je dat 4 dagen lang uitverkoopt. Hè?
1: Ja. Even kijken, hoeveel mensen kunnen er in? 17.000.
0: Ja, oké. Okay.
1: Staand, hè? Als staand. Zittend, ja. Zittend is het wat minder.
0: Ja. Maar er is zo'n grote vloer en er zitten gewoon vaste tribunes in. Ja, ik ben er nooit in dat ding geweest.
1: Achterin zitten geloof ik vaste en op de vloer kan er... de vloer kunnen 7.500 mensen op.
0: Ja.
1: Maar als ze zitten is het wat minder.
0: Nou, ik weet het niet. Ik ben er nooit geweest.
1: Zittend kunnen er bijna 13.000 mensen in.
0: Oké, nou, dat is even goed nog aardig wat.
1: Ja.
0: Goed.
1: We hebben het over de Ziggo Dome, waar Ruud en ik gaan optreden. Voor een compleet lege zaal waarschijnlijk.
0: Ja.
1: En dan maken we er opnames van. En dan zegt iedereen, wat klinkt dat hol? Ja, dat kan kloppen.
0: Dat kan kloppen, er was niemand.
1: Zonde, hè?
0: Ja, zonde.
1: Maar we hebben straks nieuws.
0: Ja, zo is dat. Maar we hebben eerst nog even kijken.
1: We hebben nieuws.
0: Nu? Nu al?
1: Ja, denk je, het is precies 12:30.
0: Oh, ik heb het ding nog niet.
1: Ik zit al helemaal klaar.
0: Nou, ik doe eerst nog even een plaatje. Want dat
1: nog nou, niet zeg, ja, zit ik eens een keer klaar, is weer niet goed.
0: Ik heb de jingle nog niet. Nou, we doen eerst 1971 even. Ja.
1: Krijg je ontslagvergoeding als het...
2: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen. 1971.

0: Ja, maar ze ik had de jingle nog niet klaar. Dat is natuurlijk stom. Nou ja, goed, ik heb net gehoord dat ik ontslag krijg. Dus
1: nou, nee, ik heb gevraagd of je een ontslagvergoeding krijgt als je eruit gesodemieterd wordt. Maar dat schijnt niet het geval te zijn. Nee. De telefoon gaat, dus als jij die even opneemt, ga ik het nieuws voorlezen.
0: Ik ga niet...
1: Even snel, kom op. Ja.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: Zo is dat, het regionieuws. Wat mij betreft mag de muziek wat zachter. Ruud, alsjeblieft. Hartelijk dank. Tata Steel heeft tijdens een informatiebijeenkomst in het Dudok-gebouw de plannen gepresenteerd voor de nieuwe overkappingen en windschermen op het fabrieksterrein. Jeroen Klumper, dit is de directeur Duurzame Transitie, gaf samen met experts uitleg over de maatregelen die de overlast van stof en geluid voor de omgeving moeten indammen. Ik heb een beetje een kikker in de keel. Nu niet meer. De plannen voor de korte termijn zijn ingrijpend. Eind deze maand gaat Tata de vergunningsaanvragen indienen voor 3 grote projecten. Er komt een windscherm van 18 meter hoog bij de grondstofopslag en een windbreker van 21 meter rond het ijzerertsmengveld. Dit veld krijgt bewust geen volledig dak, omdat het bedrijf in de toekomst overstapt op pellets. Het tweede ertsmengveld en de huidige schrootopslag worden wel volledig overkapt. Dit is goed voor een verwachte fijnstofreductie van zo'n 90%, aldus Klumper. De maatregelen zijn onderdeel van de verduurzaming, waarbij oude installaties plaatmaken voor schonere alternatieven. In de sluit uiteindelijk ook de laatste koksfabriek. Niet alleen de omgeving, maar ook de veiligheid op de werkvloer zelf kwam ter sprake. Op de vraag van ons, Eimond 360 dus, wat de gevolgen zijn voor de werknemers als het stof straks voor een groot deel binnen een overkapping blijft hangen, reageerden de aanwezige experts stellig dat de afgesloten delen straks volledig autonoom draaien. Zodra de installaties werken, is er niemand binnen. Er is dus vooruitgang te bespeuren.
3: Voor Heemskerk.
1: Ja, en Beverwijk en Velsen. Voor het volgende bericht gaan we naar Zandpoort Noord, namelijk op de Duin- en Kruidbergerweg. Daar heeft gisteravond een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden. Een personenauto raakte van de weg en botste tegen een boom. Door de harde aanrijding liep het voertuig zware schade op. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om assistentie te verlenen en ook een ambulance werd ingezet om de inzittenden na te kijken. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. Over de oorzaak is op dit moment ook nog niets bekend. Of er bij het ongeval gewonden zijn gevallen of voor verdere behandeling naar het ziekenhuis zijn gevoerd is eveneens nog onduidelijk. De beschadigde auto, dat is dan wel duidelijk, is door een bergingsbedrijf afgevoerd.
0: Piep piep.
1: De politie voerde vanochtend een groot onderzoek uit met honden in Beverwijk en Heemskerk. De actie begon in de Merwedestraat in Beverwijk. Een team van agenten met honden gingen langs de garageboxen. Volgens een ooggetuige gaat het om een zoektocht naar verdovende middelen, maar dat is niet bevestigd. De politie heeft nog niet gereageerd. Vanuit de Merwede

0: ontruimd. Netwerkbeheerder Stedin heeft het gaslek gedicht. Zo, dat was het nieuws. Tenminste, tot zover, want we krijgen nog het weer.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
0: Nou, voor wat betreft het weer, door Rico Schreuder samengesteld, is er niks nieuws. Vandaag overwegend bewolkt, lichte motregen, matige wind en 19 graden. In het weekend over het algemeen droog en heel af en toe krijgen we de zon ook nog te zien. Temperatuur. Aan 19 graden. Na het weekend krijgen we het ietsje warmer. Maandag nog 19, dinsdag misschien wel 21 graden. En vanaf woensdag wordt het weer zomers warm en kan het zelfs 27 graden worden. Het weerbeeld laat geregeld de zon zien, maar later in de week stijgt wel weer de kans op een regen- of onweersbui. Als die nou allemaal 's nachts vallen, dan kunnen we overdag genieten van het mooie weer. Als we dat nou eens kunnen afspreken. Tot zover het nieuws en het weer.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

0: dat was Kensington. En dat is hun... sorry hoor. Dat is hun nieuwe single. En dat is best een lekker nummer. Het soundje is hetzelfde. De zanger is veranderd intussen. Dus er zit iets ander zanggeluid bij. Maar voor de rest klinkt het gewoon best wel lekker. Kensington. Oh ja, jouw microfoon.
1: Ja, het is ook wel handig. Ja,
0: ja, dan kun je meepraten. Dat is wel gezellig natuurlijk.
1: Ja, ik kan sowieso wel meepraten. Maar nu kan iedereen het ook horen.
0: Dat ja, is, dat is dan wel weer handig natuurlijk.
1: Uh-huh.
0: Ja,
1: want hoe ik zo schreeuwen.
0: Ja. Ja, dat is...

0: En dan horen ze je nog niet. Dat is het erge van alles.
1: Nou, dan kom ik wel achter je staan hoor. Let maar nu. Ik ben niet vrij gaat te vangen.
0: Oh, dat is zo. You Send Me. Ken je dat nog?
1: Darling You.
0: Ja, precies.
1: Send Me.
0: Ja, nou is een online een nieuw album neergezet van Sam Cooke. Met wat originele opnames. Het klinkt ook echt nog oud. Er is niet aangeklungeld of zo. Maar het is er gewoon. En dus gaan we er even naar luisteren. Nou, een van zijn bekende hitjes. Ook ooit opgenomen zelfs door Otis Redding. Die heeft hem ook nog een keer gedaan. Maar goed, dit is You Send Me. Darling.

0: You Send Me. En dat was een lekker oud werkje. En het is opnieuw al aangezet op een nieuw album. Een nieuw verzamelalbum van de grote hits van deze pionier van de soulmuziek. Want dat was hij dus echt wel. Begin jaren 60 zeker. Sam Cooke. Grote hits heeft hij op zijn naam staan. Daaronder dus dit. En ook Bring It On Home To Me volgens mij was ook van hem. En nog veel meer mooie dingen. De volgende plaat is ook weer nieuw. Want nu af en toe een beetje wat nieuws tussendoor. Tussen al het oude werk. Wat we trouwens nog vergeten zijn, Frank.
1: Nou?
0: We hadden jouw jaarkeuze van 1971, nummer 17.
1: Ja, ik denk, ik ga er niet lullig over doen. Ik denk, komt wel.
0: Ja. We hebben nog niet verteld wat dat was natuurlijk.
1: Jawel.
0: Nee, we hebben het niet over gehad.
1: Tuurlijk wel, man.
0: Ja?
1: 1971 hadden we het over gehad.
0: Ja, nummer 17. Welk nummer was het dan?
1: Nummer 17.
0: Ja, ja. Nou, het was dus Mungo Jerry.
1: Dat bedoel je. Ja.
0: Baby Jump.
1: Ja.
0: Heette het.
1: Ja, nee, oké, dat klopt. Dat is waar. Ik denk van nou, ik zeg niks. Maar,
0: maar toeval is dat diezelfde Mungo Jerry dus weer een nieuwe plaat heeft. Hè, nu.
1: Dat klopt, want die hebben we van de week al dingen van gedraaid. Hè?
0: Ja, dingen van gedraaid. Dat is zo'n mooi nummer, zoals je koffie wil. Maar goed, ik ga nu eerst eventjes een andere nieuwe draaien. En End of an Era heet dat nummer. En dat is van Dua Lipa. Ja, ik ken het eigenlijk niet, maar het klonk wel mooi, geloof ik. Ik heb het van de week uitgezocht, ik weet het niet meer. We gaan het in ieder geval draaien. End of an Era, Dua Lipa. En het is zo te horen een live optreden.

Ja, en dat was Dua Lipa. En nou, nu ik het zo hoorde, denk ik... Oh ja, die zaten in die Battle of the Bands. Tribute to the Bands of zo. Battle of the Bands. Daar zat dit stel ook bij, onder andere. En dit was dus een live opname. En het nummer, dat was getiteld End of an Era. Goed, even kijken. Ik ga nog even een leuk liedje draaien van het nieuwe album van McCartney. Want dat mag ook af niet ontbreken. En ik vind het zo leuk dat duetje met Ringo wat erop staat. Home to Us.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. En dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt, met de komst van Eimond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond. Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Het is tijd voor een nieuwe aflevering van Eindeloos Eimond. Vandaag met Ruud Jansen en Frank Koning. Interviews, regionieuws.

0: Zo, daar gaan we weer. Tweede uur eindeloos Eimond op deze vrijdag de 12 juni 2026. En ik hoop dat alle systemen het nu weer blijven doen. Want
1: wel ja joh, gewoon positief denken, positive vibes.
0: Is dat zo?
1: Yes, sir.
0: Zero positief?
1: Nee, niet zero positief, hallo. Wat heb jij voor kleren aangetrokken vandaag? Lolbroek.
0: Ja.
1: Veeschoenen met keetneus.
0: Grapjurk. maar goed, we zijn er weer. En we gaan. Ja. Ja, het gaat allemaal iets anders. De confrontatie stellen we even uit.
1: Want we hebben groot nieuws.
0: En dat is heel belangrijk. En dat is eigenlijk veel belangrijker. Dus gaan wij in ieder geval praten over een prachtig evenement. Dat binnenkort in Wijk aan Zee plaatsvindt. Er zijn trouwens komende week heel veel evenementen in Wijk aan Zee.
1: Maar daar komen we zo direct wel op.
0: Daar komen we zo direct nog op.
1: Rustig aan.
0: Ja, ja, daar komen we zo
1: direct. Komt helemaal goed.
0: We gaan eerst praten op dat prachtige evenement wat al jaren duurt. Van op 5 juli 2026 in Prag op 20 locaties in Wijk aan Zee. Live muziek.
1: Nou, nou, het zijn zelfs 24 locaties.
0: Oh, maar zijn er een paar bijgekomen?
1: Er zijn er een paar bij. Ja. Het vermenigvuldigd als, als konijn.
0: Ja, zo is dat. Goed, we gaan praten met Trudy. En Trudy is een van de grote initiatiefnemers van dit hele verhaal.
1: Ja.
0: Het gaat over Jutterspad. Frank praat met Trudy.
1: Ja, en Trudy heeft ook een achternaam. Duin, ik vind het altijd zo raar, alleen voornamen. Dat, alsof, Ruud, moet je wel even de microfoon lopen zitten.
0: Ja, dat ga ik nu doen.
1: Ja, lijkt me handig. Dag Trudy.
2: Goedemiddag Frank.
1: Dag.
2: Goedemiddag Ruud.
0: Dag Trudy.
1: Nou, we zijn er. We zijn er weer. Er zit altijd zo'n bijna 11 maanden zit ertussen. Dan zien we elkaar weer. Wij zien elkaar wel vaker. Maar goed. Dan hebben we het over het Jutterspad. En het Jutterspad, ik vraag het elk jaar weer. De hoeveelste versie is dit?
2: Ja, nou,
1: dat weet
2: ik denk
1: jij
2: op
1: nooit.
2: Zijn minst de 25ste. We zijn natuurlijk die 2 coronajaren zijn we kwijt.
1: Ja.
2: En we zaten hier een paar jaar geleden met Bert Kisjes. En die had het zelfs al over dat in de 80e jaren eigenlijk al de eerste voorstapjes zijn gemaakt van het Jutterspad.
1: Ja, maar als we nu zeggen 25, dan is het dus een hele speciale. Dus het vijfde lustrum.
2: Ja.
1: Hoe lang ben jij er al bij betrokken?
2: Dit is het 19e jaar.
1: 19e jaar alweer. Tjonge, jonge.
2: Ja.
1: En is nog steeds naar volledige voldoening en prettig enzovoort. Ja.
2: Absoluut. En ik zat vanochtend te denken van, het is eigenlijk een passie voor ons alle vier. Gewoon een passie.
1: Ja, want jij bent niet de enige.
2: Nee, klopt.
1: En we zeggen ook altijd, want jij bent degene dan die hier het woordje komt doen, zeg maar.
2: Ja, en de posters rondbrengt.
1: Maar er zijn er nog 3.
2: Ja, noem klopt. Eens even. Ja, dat is Martin de Vlucht, Anneke Rozenboom en Ali Blokhuis.
1: Die 3 horen er absoluut bij. Als we het hebben over enthousiast organiseren.
2: Zeker.
1: Want het is elk jaar weer een heel gedoe. Een heel gepuzzel om alle bandjes en zangers en instrumentalisten. En orkest zelfs in dit geval. Op de juiste plek te krijgen op de juiste tijd.
2: Klopt.
1: En het verdomd, het is zo. Het lukt elke keer.
2: Ja, soms. Nou, heel beperkt gaat het mis. Maar we doen echt heel erg ons best om de muzikanten sowieso geen last van elkaar te laten hebben. He, zodat als de ene het akoestisch speelt, dat we niet de 2 huizen daarna een harde rockband hebben spelen. Daar zorgen we voor.
1: Ja.
2: En nu heb je hier een concept. He, die is nog niet echt helemaal klaar. Want het kan zijn dat er zelfs nog iets veranderd wordt. We krijgen nog steeds berichten door van kunnen we niet toch dat tijdstip spelen? Of het is een gitarist is ziek geworden. We kunnen niet optreden. We krijgen zelfs tot op het laatste moment nog aanvragen van bandjes die willen meedoen.
1: En je hebt nog 3 plekjes, hè?
2: Ja, maar dat wordt nu ook allemaal al ingevuld.
1: Oh, dat wordt al ingevuld. Ja, ik zie gewoon nu bijvoorbeeld, lees maar even mee, bij nummer 7 aan de Duinweg nummer 27.
2: Ja.
1: Dat begint pas om 3 uur.
2: Ja, en de gasthuizen die. Sommigen zeggen ook, ik wil eigenlijk maar 2 bandjes of 2 acts. Sommigen zeggen,
1: ik wil er 1.
2: Dat kan ook. En de muzikanten hebben natuurlijk ook wel hun wensen. Bijvoorbeeld als ze ergens anders met veel plezier hebben gespeeld, vinden sommigen het ook weer heel fijn om weer op dezelfde plek terug te komen. Vaak zijn het ook kennissen van de gasthuizen. En zo werkt dat dus. Dus we zijn afgelopen zondag voor het laatst bij elkaar geweest. De vergadering tot zover. En dan komen er altijd nog wel wat veranderingen. Ja. En nu zagen we laatst bijvoorbeeld dat één zangeres op hetzelfde uur op twee verschillende locaties was ingedeeld. Dat gebeurt soms ook wel. Dus dan moeten we ook weer alles gaan verzetten. En dat doen we ook.
1: Ja, dat moet je met, dat moet je met mij ook rekenen.
2: Ja, weet je nog, Frank.
1: Ik kan maar op één plek tegelijk zijn. Maar eventjes, ik zie op de lijst hier weer dat de burgemeester Rotté, want dat is het. Er moet eigenlijk een streepje op de E, vind ik.
2: Ja, maar dat is ook zo.
1: Oh, maar dat staat nergens.
2: Maar dat gaan we dan misschien wel op. Dat zal ik ook even doorgeven.
1: Dan krijg je de burgemeester Rotterstraat. Nou, dat vind ik wel wat minder klinken. Maar die is hofleverancier met 4 locaties.
2: Ja, klopt. Ja.
1: En veel bandjes ook daar. Hè? Ja. 45 zie ik daar. En Willow zie ik daar staan.
2: Julianaweg ook, hè? Ook 4 bandjes.
1: 1, 2, 3.
2: Of 4 adressen.
1: Oh, 4. Ja, Julianaweg ook. Het is gelijkspel.
2: Ja.
1: Julianaweg ook. Driftwood zie ik daar staan. Ja. Martin Fischer met Glitz op 1 locatie.
2: Ja, super, hè?
1: Dus op een veldje achterzijde.
2: We zijn zo trots ook op de jonge jongens van Glitz, hè?
1: Ja.
2: Die zijn zo serieus bezig.
1: We hebben ze in de studio ook wel gehad. En we volgen ze op de voet, zoals dat heet.
2: Snap ik.
1: Goed, 25e keer Jutterspad. Als mensen die niet weten wat het Jutterspad inhoudt, leg het nog maar een keer uit.
2: Ja. Nou, heel graag zelfs. Ja. Vanaf 1 tot het laatste tijdstip 4 uur. En dat laatste tijdstip gaat door tot 5 uur. Wordt er op elk uur op de 24 of 23 verschillende locaties treden er bandjes op. Zijn er acts van klassiek tot Latin, tot singer-songwriters. En zo'n optreden duurt dan 3 kwartier. En dan hebben ze een kwartier de tijd om van het ene locatie naar de andere locatie te lopen. Hetzelfde geldt voor 2 uur, voor 3 uur, voor 4 uur. 4:45 dus klaar. 5 uur vindt er een jam session plaats in Café de Zon. En de huizen zijn te herkennen aan de blauwe Jutterspad vlaggen. De muzikanten treden in principe gratis op. En als mensen dan toch hun dankbaarheid of hun respect of hun
1: vrijgevigheid
2: willen tonen, dan kunnen ze wat geld in een bus doen, neem dan daarom ook alsjeblieft contant geld mee. Want we werken nog niet met Q-codes, maar misschien gaat het wel eens gebeuren.
1: Ja.
2: Dat geld is uitsluitend voor de muzikanten. De gasthuizen, dus de gastheren en de gastdames, doen ook alles gratis.
1: Ja.
2: En met z'n 3, hè, dus de bezoekers, de gasthuizen, de muzikanten, vormen we in mijn ogen een ideaal trio.
1: Een eenheid.
2: Een eenheid. Een drie-eenheid.
1: Nou, weet ik uit ervaring, want ik zit zelf in de muziek, zelf in bandjes.
2: Ja.
1: En al jaren kom ik heel graag met de rest van de jongens trouwens op het Jutterspad. En ook dit jaar mag dat weer.
2: Horen.
1: En wij mogen weer bij jou in de tuin.
2: Ja, heel graag.
1: En dat is ons project, hè, elk jaar. Ja. Bij Tuin in de Duin.
2: Ja.
1: Bij Duin in de Tuin. Dat was het. Bij Duin in de Tuin.
2: Ja.
1: En na ons komt Ruud Jansen.
2: Ja.
1: En die zit hier aan de overkant. Ruud, wat heb jij met het Jutterspad?
0: Alles.
1: Goed, tot zover Ruud Jansen.
2: Nou, Ruud, zou jij nog eens kunnen zeggen welke muzikant je meeneemt? Als ik dat vragen mag.
0: Ja, dat mag. Jij mag
1: alles vragen. Ruud Jansen en Friends.
2: Ja, dus ik ben...
1: Wekkend. Hij heeft vrienden. Ja.
0: Ja. Dat is op zich al de...
1: Nou, sorry, Ruud, kon niet laten.
0: Nee, dat maakt niet uit. Je hebt je lolbroek weer aan.
1: Ja.
0: Maar
1: veeschoenen.
0: Intussen nog even een dienstmededeling. Kennelijk is er weer mee gestopt. Maar goed, dat weten we dan ook weer. Dus ik zat naar Glitz te zoeken, maar dat gaat dus even niet. Komt maar, ik zoek nog wel een andere oplossing. Wat ik dus wou zeggen. Nou, wij gaan hetzelfde doen als vorig jaar. Ik hoop alleen, maar dat hangt een beetje op aan een zijen draadje. Dat onze gitarist er nu bij is. Maar die heeft wat gezondheidsproblemen. Dus ik weet niet of dat gaat lukken. In principe wel. En anders moet jouw man weer invallen.
2: Die doet dat met liefde hoor.
0: Ja, dat weet ik. En, maar we gaan weer hetzelfde doen wat we vorig jaar gedaan hebben.
1: Ja, maar wat is nou wij?
0: Nou, dat ga ik je vertellen.
1: Ja,
0: daar ben ik net mee bezig.
1: Oh, sorry, neem liever 12.
0: Pieter Voogd op drums. Oud-drummer van Exception, onder andere. En tegenwoordig erg actief met Jimmy's Gang. Maar in ieder geval oud-drummer van Exception. Kees van der Laarsen speelt bas. Kees van der Laarsen heeft onder andere gespeeld met Paul van Vliet, Jan Akkerman en nog een aantal hele grote jongens. En nou, mijn persoontje op de toetsen. En Paul Bakker, als zijn therapie toelaat, op gitaar. En anders dan gaan we Rob van de Klooster weer aan het studeren zetten.
1: Ja, en daarvoor, voordat jij speelt, spelen wij. En ja. Daar zit ook een Paul Bakker, maar die heeft een toeter in zijn mond.
0: Ja.
2: Juist.
1: Althans, bij tijd en wijle.
0: Ja. Ja, zo is dat.
1: Niet altijd.
0: Maar dat is dus wat we gaan doen. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Dat is ons zeer goed bevallen. Dus wij gaan muziek spelen van Exception en van Focus. En wat eigen nummers voor mij.
1: Oké. Okay.
2: Ja, en wij zijn de gasthuizen ook zo dankbaar, hè? En de muzikanten.
1: Ja, maar als, ja. Ik kan dus getuigen van jouw gastvrijheid. Hè?
2: Heel graag.
1: Jij doet dat uit volle overtuiging, uit de goedheid van je hart. Maar jij zorgt ook dat niemand iets tekort komt. Je zorgt voor koffie, je zorgt voor thee. Er is vaak ook wat lekkers bij.
2: Ja.
1: Een beetje frisdrank, biertje.
2: Ja, klopt.
1: Dus ik zeg het maar vast even. Zekerhof 22. Ja. Dan moet u daar zijn.
2: Ja, ja. En dat is ook iets. Hè, want de gasthuizen betalen alles uit eigen zak.
1: Ja.
2: En toch komen we elk jaar weer. Dus dat plezier wat we daar zelf ook aan beleven is zoveel meer waard dan het geld wat we uitgeven aan de drankjes.
1: Ja, soms is het.
2: En dat geldt voor de meesten. Er zijn ook mensen die water schenken of die ook zoiets hebben van nou, ik ga niets aanbieden. Heel soms komt dat voor.
1: Ja, dat hoeft ook
2: en dat
1: niet.
2: Recht is er ook.
1: Ja, ja. Maar nou ben ik alweer kwijt wat ik zeggen wilde. Ik ga even dingen zo handig. Maakt niet uit. Komt allemaal wel weer goed. Ja. Zullen we even de dingen doornemen? Kijken wat we allemaal tegenkomen, onder andere.
2: Ja.
1: Fortify zie ik staan in de burgemeester Rotteestraat nummer 36.
2: Ja.
1: Dat is een band uit de regio natuurlijk ook. En die hebben nogal wat, die hebben een aantal bezettingswijzigingen doorgebracht.
2: Okay, ja.
1: Ik weet dat mondharmonica spelert gestopt is. Zijn vrouw is met pensioen. Hij is met pensioen.
2: Ach.
1: En hij speelde, ik weet niet hoeveel beentjes. En hij zegt, ik ben gewoon gestopt met vaste dingen. Want ik wil gewoon met mijn vrouw ook samen leuke dingen ondernemen. En heel af en toe valt hij eens ergens in.
2: Ik wou zeggen, als muzikant ga je niet zo stoppen. Hè?
1: Nee.
2: Want een muzikant die gaat toch door tot hij niet meer kan?
1: Tot hij in zes planken ligt. Ja.
2: Ja.
1: Dan zie ik ook staan, dat vind ik ook wel grappig. Om Martin Visser, die komt gewoon weer muziek maken.
2: Ja.
1: Glitz hebben we het net over gehad.
2: Ja, super trots.
1: Rusty Cage, ook een oude bekende.
2: Ja.
1: Zijn er nog, dat jij weet, bands of zangers, zangeressen, muzikanten die voor het eerst meedoen?
2: Ja, nou, Johanna Delgado. Een dame uit de Dominicaanse Republiek. Die komt met een man uit Amerika. Een multi-instrumentalist. Hij heet Jerome van Rossum. En ze maken Latin songs. Maar ze gaan ook van groovy funk naar ballads. We hebben de Juten. En die staan bekend als een bekende Nederlandse band. Een Police tribute band.
1: Ja.
2: The Boys of Summer. Ik moet je zeggen, we zijn bezig met alles nog te verzamelen. Met alle gegevens.
1: Nou ja,
2: ik heb nog niet alle gegevens paraat. We hebben Trio Tio. En die gaat optreden bij de Banjaard. En wat ik teruggevonden heb op YouTube, was dat het een soort Italiaans-achtige, Spaans-achtige klassieke muziek. Mooi, maar ook met ritme. Dan even kijken. Die is al eerder geweest. Even, ik draai mijn blaadje even om. Tata Steel, die gaat nu het symfonisch blaasorkest gaat nu echt optreden. Die gaat optreden in de Moriaan.
1: In de Moriaan.
2: In de Moriaan.
1: Weer of geen weer, dan kunnen ze gewoon altijd terecht.
2: Want vorig jaar. Ja, klopt.
1: Was dat vorig jaar of het jaar daarvoor?
2: Ja, klopt. Nee, vorig
1: regen.
2: Jaar. Ja. En ze durfden er toch niet aan met een instrument.
1: Nee, kan ik me voorstellen.
2: Dat snap ik ook hoor. En,
1: heb jij een rustende tuba?
2: Ja, dat is ook doodzonde. Dan krijg je al het water.
1: Een kromtrekkende klarinet.
2: Ja, dat moet je niet hebben. Dat moet je niet hebben.
1: Hè, Ruud?
2: Ja.
0: Zo, dat mag ik jullie even onderbreken?
1: Nee.
0: Maar toch doe ik het.
1: Oh.

0: wat lekker. Hè. Het blijft een fantastische band. Het zijn fantastische gasten. Ik ben persoonlijk een groot fan van ze. En ja, ze doen het gewoon verschrikkelijk goed. Ik denk dat deze jongens nog wel eens groot kunnen gaan worden.
1: Ja, ze zouden kunnen.
0: Ze worden inderdaad zelfs gevolgd door de gitarist van Queen. Hè, dat je dat even weet. Brian May, die volgt ze zelfs op internet. Dus dat wil wel wat zeggen.
1: Ja.
0: Dit nummer heette overigens Winterglow. Ik was op zoek naar een nieuwe single, maar ik zei het al, het systeem liet me even in de steek. Maar hij doet het weer, dus zometeen krijgt u die ook nog even door.
1: We gaan nog eventjes door over het Jutterspad. 5 juli aanstaande. Vanaf 1 uur, om 1 uur, om 2 uur, om 3 uur en om 4 uur. 3 kwartier sessies zijn dat. En dan heb je nog een kwartier de tijd om naar een andere locatie te gaan. Hoeft niet, je mag gewoon blijven zitten natuurlijk. Ja. Want ik noem maar even wat, in de Voorstraat nummer 8. Daar treedt eerst op Rusty Cage en daarna de Soulberries. En als je zegt van nou, ik vind het wel lekker hier. Ik blijf lekker bij de Soulberries zitten. Dan kan dat.
2: Precies,
1: het is niet zo dat je
2: daar
1: uitgebonderd wordt.
2: Nee, we hebben geen knopploeg. Nee, zeker niet. Nee, het is, en ik moet je zeggen, mijn ervaring is, en ik moet je zeggen, ik blijf wel heel vaak op mijn eigen plek. Maar wat ik ook terughoor, is dat de sfeer vaak heel goed is.
1: Ja. Sommige bands die staan 2 setjes achter elkaar.
2: Ja.
1: En dat betekent niet dat ze 2 keer hetzelfde spelen. Dat betekent gewoon dat ze 2 keer andere dingen spelen.
2: Dat verschilt.
1: Dat is bij mijn bandjes in ieder geval
2: wel
1: zo.
2: Nou super. Ja, nou, dat zal per bandje verschillen, denk ik.
1: Het is niet 2 keer. Maar zoveel zijn het er niet. Hè?
2: Nee.
1: Maar goed.
2: Mag ik ook
1: nog eentje?
2: Ja?
1: Larry en Steve.
2: Ja, Larry en Steve. Ja. Dat zijn Sjanneke van Herpen, Willem en nog een paar muzikanten uit de Wijken Zee die zich, ik dacht, vorig jaar gevonden hebben. En die hebben zulke leuke muziek. Een grote blaasinstrument heet het niet. Echt een hele grote trombone. Die heet waarschijnlijk anders. Met een violist, met een banjo speler of met een gitarist.
1: Een hele grote schuiftrompet.
2: Ja.
1: Ik ga dat gelijk even googlen. Hè. Ja. Zo werkt dat.
2: Ik heb ze vorig jaar gehoord op
1: een muziek. Hele grote bloemkolen. Ja. Oh nee, schuiftrompet.
2: Ja.
1: Pet.
2: Nee, zo'n trombone, echt bom, bom. Dat geluid.
1: Een hele grote, dat is in de volksmond een trombone.
2: Juist, ja. Ja.
1: Nou.
2: En dat is zo'n verrassende combinatie, deze 4 muzikanten bij elkaar. En natuurlijk een zangeres erbij, Mark.
1: Ja, ik zit even te kijken. Er zijn ook nog een aantal grote varianten te vinden. De bastrombone, de contrabastrombone is de allergrootste. Die is 2 keer zo lang.
2: Dat zal het denk ik die
1: heel erg laag.
2: Ja, ik denk dat het stapje daarvoor is.
1: Nou, dat is dan de bastrombone.
2: Ja.
1: Contrabastrombone.
2: Ja.
1: Nou goed, weet je, als je het wil zien, moet je daarheen gaan.
2: Kom naar Wijkenzee.
1: Want ze spelen de Gouden Gunje. Dat is de ingang aan de Julianaweg. Maar goed, waar kunnen mensen zien wie wat waar en hoe laat?
2: Nou, op de website jutterspad.com komt het hele schema te zien.
1: Ja.
2: Alle mensen in Wijkenzee krijgen dan via de Jutter weer een A4'tje krijgen ze thuis zonder beschrijving. We hebben daarnaast eigenlijk nog maar een paar flyers liggen, omdat via QR-code nu ook het schema op te vragen valt.
1: Okay.
2: Maar voor de mensen die niet zo handig zijn met een smartphone, is er per adres zijn er ongeveer iets van 3 of 4 flyers.
1: Goed.
2: En daar kun je ook een foto van maken.
1: In het verleden had je ook flyers bijvoorbeeld bij de supermarkt.
2: Er zullen ook wel een paar neerleggen. Hoor.
1: Als die er nog bestaat.
2: Ja, er zullen ook wel een paar neerleggen. En ook een paar bij de strandpaviljoens.
1: Daar komen ze. Daar gebeurt verder niets.
2: Dus kijk ook goed op de website. www.jutterspad.com.
1: Goed. www.jutterspad.com.
2: Ja.
1: Dank voor je komst.
2: Heel graag gedaan.
1: Als je nog een keer de laatste dingen wilt doorgeven, kan dat natuurlijk nog. Je bent altijd van harte welkom.
2: Heel graag. Ik als vertegenwoordigster van Jutterspad ik ben heel erg blij met de aandacht die wij krijgen.
1: Via Eimond 360 in de hele Eimond te beluisteren, 24 uur per dag. Als u dit programma terug wilt luisteren, ga dan naar eimond360.nl. En dan kun je daar alle nieuwtjes zien, maar ook de hele programmering. Terwijl Trudy lekker aan het inpakken is, heeft Ruud vast nog wel een muziekje klaarstaan.

0: regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: Sorry, foutje. Het is niet te geloven. Sorry, ik deed even iets fout. Gaan we even opnieuw doen, want dat kan natuurlijk niet. Die jongens, die kan je niet zomaar wegglitsen. Dus dat gaan we even opnieuw doen. Sorry, het ging even iets niet zoals het hoort te gaan. Dus doe ik het eventjes opnieuw. Ja, daar komt hij weer.

0: Ja, daar ging even wat mis.
1: Nieuws gooien in Eindeloos Eimond.
0: Ja, ik zei al, er ging even wat mis in de regie. Maar nu is alles gewoon weer helemaal goed. Het nieuws.
2: Daar gaan we dan, het nieuws. En we beginnen bij Tata Steel. Die heeft namelijk tijdens een informatiebijeenkomst in het Dudok-gebouw de plannen gepresenteerd voor nieuwe overkappingen en windschermen op het fabrieksterrein. Jeroen Klumper, dat is de directeur Duurzame Transitie, gaf samen met experts uitleg over de maatregelen die de overlast van stof en geluid voor de omgeving moeten indammen. De plannen voor de korte termijn zijn ingrijpend. Eind deze maand al dient Tata de vergunningsaanvragen in voor 3 grote projecten. Er komt een windscherm van 18 meter hoog bij de grondstofopslag en een windbreker van 21 meter rond het ijzererts-mengveld. Tjongejonge. Dit veld krijgt bewust geen volledig dak, omdat het bedrijf in de toekomst overstapt op pellets. Het tweede ertsmengveld en de huidige schrootopslag worden wel volledig overkapt. En dat is goed voor een verwachte fijnstofreductie van ongeveer 90. Jawel, u hoort het goed, 90%. Aldus, meneer Klumper. De maatregelen zijn een onderdeel van de verduurzaming, waarbij oude installaties plaatmaken voor schonere alternatieven. In de tweede fase van deze plannen sluit uiteindelijk ook de laatste koksfabriek. Niet alleen de omgeving, maar ook de veiligheid op de werkvloer zelf kwam ter sprake. Op de vraag van Eimond 360 wat de gevolgen zijn voor de werknemers als het stof straks voor een groot deel binnen een overkapping blijft hangen, reageerde een aanwezige expert stellig met de opmerking dat de afgesloten delen straks volledig autonoom zullen draaien. En zodra de installaties werken, is er dus niemand binnen en kan het geen kwaad. Op de Duin- en Kruidbergenweg in Zandpoort-Noord heeft gisteravond een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden. Een personenauto raakte van de weg en botste tegen een boom. Door de harde aanrijding liep het voertuig zware schade op. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om assistentie te verlenen. Ook een ambulance werd ingezet om de inzittenden na te kijken. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is onbekend en ook de oorzaak is nog onbekend. En ook of er nog gewonden zijn gevallen, of het er iemand voor verder de behandeling naar het ziekenhuis is vervoerd, is nog ook onduidelijk. De beschadigde auto is wel door een bergingstransportbedrijf afgevoerd. En dan gaan we naar de Diezenstraat. Pardon. Daar in Beverwijk is afgelopen donderdag, gisteren dus, een gaslekkage ontstaan. De hulpdiensten rukten daarop groots uit en schaalden op naar middelhulpverlening. Meerdere brandweereenheden kwamen ter plaatse om de situatie veilig te stellen. De straat werd door de hulpdiensten afgezet met lint, terwijl de brandweer onderzoek deed naar de omvang van het lek. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland ontstond de gaslekkage tijdens werkzaamheden in een woning. Vanwege het vrijkomende gas zijn uit voorzorg meerdere woningen ontruimd. Netbeheerder Stedin heeft het gaslek gedicht. Je kan het ook omkeren, het gaslicht gedekt. Maar dan krijg je hele rare dingen. Tot slot, de politie heeft vanmorgen een groot onderzoek uitgevoerd met honden in Beverwijk en in Heemskerk. De actie begon in de Merwedestraat in Beverwijk. Een team van agenten met honden ging langs de garageboxen. Volgens een ooggetuige gaat het om een zoektocht naar verdovende middelen. Maar dat is niet bevestigd. De politie heeft nog niet gereageerd. Vanuit de Merwedestraat gingen de agenten door naar de Amstelstraat richting Heemskerk. En tot zover het nieuws uit de regio. Rest ons nog
1: het weer. Het weerbericht in Eindeloos Eimond.
2: Vandaag overwegend bewolkt, af en toe regen of motregen. Matige wind uit het zuidwesten en het wordt zo'n 19 graden. In het weekend is het over het algemeen droog en zo nu en dan gaat de zon schijnen. Temperatuur komt beide dagen uit op hetzelfde als vandaag, zo'n 18 à 19 graden. Na het weekend loopt de temperatuur geleidelijk op. Maandag naar 19 en dinsdag naar 21. Maar vanaf het midden van de week wordt het nog warmer, naar misschien wel 27 graden. Het weerbeeld laat geregeld de zon zien, maar later in de week stijgt wel de kans op een regen of een onweersbui. Tot zover het nieuws uit de regio en het weer verzameld door Rico Schreuder voor vandaag.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht. Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles.
4: confrontatie.
0: Ja, microfoon. Ja. Even kijken hoor. Ik had hem niet. Ja, daar komt hij. Nu dan, ik weet niet wat ik heb vandaag, maar er gaat van alles mis.

0: je wel eens... Ik heb wel eens de huiskamer een vraag gesteld van... welke liedjes lopen er nou allemaal door elkaar heen... aan het eind van All You Need Is Love? Weet jij het?
1: Yesterday.
0: Ja, die zat erin.
1: She Loves You.
0: Die zat er ook in. Nou, verder hadden we nog In The Mood van Glenn Miller, een stukje. Invention nummer 8 van Johann Sebastian Bach.
1: Ja,
0: de trompetjes.
1: Nou, dat weet ik allemaal niet.
0: Nee, maar dat vertel ik je even, dan weet je dat. Die trompetjes spelen de Invention nummer 8 van Johann Sebastian Bach. En verder nog het bekende Greensleeves van Hendrik de VIII. Dat zit er ook nog in.
1: Ja.
0: Dat zijn dus aardig wat platen. En natuurlijk opgenomen vanwege de wereldwijde eerste satellietuitzending in juni 1967. Toen de Beatles dus wereldwijd op de televisie kwamen via de satelliet in alle landen waarin dit uitgezonden werd. En de Stones hadden natuurlijk ook wel een apart verhaal met We Love You, want al die geluiden erop dateerden, of tenminste dat wees op het feit dat zowel Mick als Keith in de bak gezeten hadden toen, hè, geloof ik.
1: Ja, nou, ze zaten in de bak en ze konden geen nieuw werk uitbrengen.
0: Nee.
1: En toen hebben ze dit als single uitgebracht. En toen heeft The Who onder andere het nummer The Last Time op single uitgebracht.
0: Ja.
1: Om te zorgen dat de Stones, want daar was men toen bang voor, als je geen single uit had, dan raakte hij in de vergetelheid.
0: Ja.
1: Zodat de Stones niet in de vergetelheid zouden raken. En dat is nu een vrij gezochte single, want zo succesvol was die niet van The Who.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, over The Who gesproken, die hebben een fantastisch nieuw album uitgebracht. Een live album aan 2023. En het klinkt best heel goed. Mooie nummers uit Tommy erop en My Generation, een leuke versie. De moeite waard. Goed, eventjes nog snel.
2: Dit is Eindeloos Eimond. Tijd voor de cultuuragenda.
1: Nou, het is eigenlijk meer het Ruud Jansen nieuws.
0: Ja, daar kan ik ook niks aan doen.
1: Ja, daar kun je wel wat aan doen.
0: Oh ja?
1: Natuurlijk wel. Natuurlijk kun je daar wat aan doen. Het is toch jouw schuld dat het allemaal gebeurt. Want je bent weer een druk baasje.
0: Ja.
1: Want volgende week woensdag het jaarlijkse concert van de vocalgroep Ensemble. En dat gaat gebeuren in de Doopsgezindenkerk aan de Meerstraat. Waar is die?
0: Naast die computerwinkel.
1: Oh.
0: Daar zit hij naast de doopgezinde.
1: Nee, ja,
0: het is doops.
1: Ja, ja.
0: Ja, we doen dat omdat de grote kerk wordt natuurlijk op dit moment gerestaureerd. En de muren worden op dit moment gestuukt en gebikt en noem het allemaal maar op. Dus het is een bende daar. En we kunnen daar gewoon niet terecht. Dus gelukkig kunnen we dus uitwijken naar de doopsgezinde kerk.
1: In de Meerstraat, of aan de Meerstraat in Beverwijk. 7:15 begint het allemaal aanstaande woensdag. Toegang is...
0: gratis met vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken.
1: Net als in de grote kerk. Dus ja. Mooi concert. Jij hebt de leiding en je vrouw ook, hè?
0: Die, mijn vrouw dirigeert.
1: Nooit ruzie?
0: Nee hoor.
1: Nee, het gaat altijd in
0: harmonie.
1: In goede harmonie. Mooiste liedjes van de afgelopen 10 jaar zomerconcerten kunt u volgende week woensdag dus horen. Uit de monden van Vocal Group Ensemble. In de Doopsgezinde Kerk aan de Meerstraat. Aanvang 7:15. En dan hebben we 21 juni. Dat is aanstaande zondag over een week. Café de Zon in Wijk aan Zee. Dan zit je 60 jaar in, zoals ze dat noemen, het vak.
0: Ja.
1: En hoe voelt dat?
0: Oud.
1: Oud en krakkemikker.
0: Nou, valt wel mee.
1: Even kijken. Live at the Sun. Ik heb die plaat nog ergens liggen thuis. In Café de Zon toen de tijd. Met een prachtige hoes ontworpen door Jan van der Schoor.
0: Ja.
1: De Ruud Jansen Band. Ja, daar hebben nogal wat mensen in gezeten. Hè?
0: Ja.
1: Noem eens een paar.
0: Hein Piskaar, die speelt ook mee volgende week zondag. Dick Jonkman heeft erin gezeten. Doreen Thewes heeft er een tijdje in gezeten. De huidige bezetting is Paul Bakker, Charles Duif en Pieter Voogd. Samen een beetje op drums. En dan Kees van der Laassen op bas. En mijzelf dus op toetsen. En Arjen Groenewoud is erbij volgende week zondag. In de zon.
1: Hoe gaat het om? Want er staat na de pauze zal de Ruud Jansen weer nog een set spelen van hun meest legendarische nummers. Maar wat gebeurt er dan voor de pauze?
0: Nou, voor de pauze gaan we die LP, dat is dus 40 jaar geleden dat die daar is opgenomen. Dat was in april 1986. Toen is die LP erop genomen. En we gaan dus voor de pauze een aantal stukken van die LP spelen. En daar gaat onder andere oude bassist Hein Piskaar, die al een tijdje niet meer gespeeld. Maar die heeft zijn gitaar weer gepakt. En die gaat daar ook in meespelen.
1: Okay.
0: En Charles op drums. En dan gaan we een aantal stukken van die oude LP gaan we spelen.
1: Want Charles is eigenlijk ook gestopt. Ja. Ik begrepen te hebben. Maar ja, die stopt af en toe eens. En dan komt hij weer terug.
0: En dan komt hij weer even terug. Net Heintje David.
1: Charles David. Gaan we het weer opnemen?
0: Nee, we gaan het niet opnemen.
1: We gaan het niet opnemen.
0: Maar we gaan het gewoon wel een keer nog even spelen. En de LP is daar te koop. En wat nog veel leuker is... Dat
1: de LP zelf.
0: De LP zelf, want ik heb nog een paar dozen.
1: Moet je niet zeggen, jongen.
0: Nee, maakt niet uit. Maar als die LP gaan we verkopen voor een tientje. En dat tientje, dat gaat naar Clinic Clowns.
1: Ja. Dus mocht u volgende week zondag, dus aanstaande zondag over een week in de buurt van Wijk aan Zee zijn, of helemaal niet van plan zijn om naar Wijk aan Zee te gaan, ga dan toch naar Wijk aan Zee.
0: Ja.
1: Café de Zon, aanvang is 2:00 middags. De entree is gratis, maar het album van Live at the Sun uit 1986 is tijdens het optreden verkrijgbaar. Kost een tientje en de opbrengst gaat naar Clinic Clowns. En ik heb ook ergens iets Stichting Dierenlot gezien. Kan dat kloppen?
0: Dat weet ik niet.
1: Oh, nou, er staat hier ergens in een bericht wat ik voor mijn neus heb. Oh. Maar goed, Clinic Clowns is natuurlijk een prachtig goed doel. Zondag over een week, 21 juni, Café de Zon in Wijk aan Zee. De Ruud Jansen Band. Ruud zit dan 60 jaar in het vak. Zou ik niet zeggen, Ruud. Nee. Dan ben je zeker op de kleuterschool al begonnen.
0: Ja.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Ja. Ja. Mijn zuster Bernardina.
1: Mijn zuster
0: Bernardina. Aan de Koningsstraat.
1: Zuster Serpentie, ja.
0: Oké.
1: Goed.
0: Goed. Nou,
1: dan weet u dat. Zet het in de agenda. 21 juni, Ruud Jansen Band in de Café de Zon. Nou hebben we genoeg reclame gemaakt.
0: Nou kan het wel. Kan niet eens mijn platen meer draaien. Nou, dan moet ik weer heel snel nog eventjes wat... Weer even schakelen, maar dat lukt me natuurlijk allemaal, want ik ben zo goed in dat snel schakelen. Want we gaan eruit. En ik had nog zulke leuke klaarstaan, potverdorie.
1: Onthouden voor volgende week.
0: Ja, die onthouden. Nou, sorry voor alle dingen die misgingen, maar deels was niet mijn schuld, maar het systeem. Kunnen we dus niks aan doen. En ik ga u danken voor, wij gaan u danken voor het luisteren. Frank, jij bedankt voor je bijdrage allemaal weer.
1: Graag gedaan.
0: Trudy, bedankt voor je bezoek. En ga ik u vertellen dat ik er maandag weer ben met als vervanging voor Pim. Dinsdag ook. Jij bent er woensdag en donderdag volgende week.
1: Ja.
0: En ik dan samen weer vrijdag. Dat wordt gezellig.
1: Dat gaat om dit programma. Maar om verder is Eimond 360 natuurlijk 24 uur per dag.
0: Ja.
1: Kijk op de website www.eimond360.nl voor alle gegevens rondom tv-programma's, radioprogramma's en nieuwsberichten.
0: Nou,
1: dat was hem.
0: Dat was hem, hè?
1: Dan zeg ik gewoon dag.
0: Dag.

0: Liever klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Taghi in de EBI in Vught. Taghi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en Van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: Dolly Dijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Er is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heijmond 36.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: beter wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijk

0: ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim een jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
10: Binnenkort ruis op je radio.
11: Klopt.
10: Met de komst van Eimond 360.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee.
1: Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
0: check eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Welkom in dit uur van de platenkast. Ik nam je even mee naar 1983. Bananarama schreef dit samen met Jolly en Swain. Dus nee, het is niet van Ace of Base. Dit was de originale overname. En dat heette natuurlijk Cruel Summer. Nou, zomers zijn hier altijd cruel, want het is of te heet of te koud. Het is nooit goed. In ieder geval, dit uur van de platenkast is lekker zomers met bijvoorbeeld Luna en Bailando.

Summer in the City. En dat was een echte millionseller, terwijl zijn in de Verenigde Staten er een miljoen van verkocht. Als je denkt, ik ken hem van Joe Cocker, dat klopt. De koning van de covers heeft hem ook opgenomen. En dit is een original, ook. Niet gecoverd, geloof ik. Barry Manilow en de Copac.

Als jullie dat herkennen, maar ik denk vaak in liedjes. En ik had het geluk om eind jaren 80 een dagje of 10 te mogen DJ'en in Spanje voor een drive-in show. En ja, op je vrije middag ga je dan naar het strand. Hè? Ik zat aan de Costa Brava. Komt daar zo'n verkoper op me af en die begint in Spaans. Dus ik sta me aan te kijken en het eerste wat in me opkwam, no tengo dinero. Ik wist helemaal niet dat het Spaans was, maar ik riep maar wat. Het bleek dus goed te zijn. Rigera is Italiaans, maar ze zingen in het Spaans. Eerst werd hij boos. En toen vervolgens begon hij met me aan te pappen. Mannen, mannen! Goed, dan nu een stukje Nederlands zeilgenot. The Surfers en Windsurf.

Sailor had hoofdzakelijk hits in de jaren 70. En ineens waren ze er weer in 1991 met een dikke hit. En die heette La Cumbia. Het volgende groepje mag graag draaien. Ik draai vaak wind en zeilen, maar ja, dat heb je bij mij al zo vaak gehoord. Dus kies een keertje voor een ander voor het Nederlandstalige deel van dit uur. En dat is Splitsing en Eén Zomer Lang.

hele moeilijke bandnaam. Paco Paco en Taka Taka Ta. Ja, je verzint het niet, zo heet ze echt. Het blijft zomers in de platenkast. Wat dacht je van deze van Tony Esposito? En dit heet Kalimba de Luna. En zometeen een Nederlandse band die een beetje...

Dit komt dus gewoon uit Nederland. Dat was Masada en dit heette Latin Dance. Hun grootste hit was Sanyang E. En ze hebben zelfs op Pinkpop gestaan ooit, lang geleden. Band schijnt nog te bestaan. En ja, wie weet horen we er nog wel eens een keertje wat van. Vervolgens gaan we naar wat meer recente muziek van Nicky Jam en Enrique Iglesias. Die ook al een tijdje geleden. Dit heet El Perdón.

Lekkere zomerse klanken in de platenkast. Ik ga alvast afronden richting koffiezetapparaat voor het geval dat het nieuws me de nek omdraait. En ik wil deze hopelijk nog helemaal draaien. Mensen denken altijd dat hij van de Isley Brothers is, maar hij is geschreven door Seals & Crofts en kwam uit in 72. En vervolgens deden de Isley Brothers het nog eens dunnetjes over in 1974. Maar van mij hoor je het op finale afname. En dit heet

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Mariette Krol met het NOS Journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1,000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150... 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steve Bouwman.
4: Er gaan wel veel verhalen rond. Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
3: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
5: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
3: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt.
1: Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Nu tijd voor Met Martin het weekend in. Zoals iedere vrijdagavond van 7 tot 8. Een programma met Martin Klundert.

Goedenavond, luisteraars. En je luistert naar met Martin het weekend in op Eimond 360. En dat is de vrijdagavond tussen 7 uur en 8 uur. En we hoorden net Ronald Keating. Life is a rollercoaster. Alweer van 2000. En dat was, we kennen Ronald Keating natuurlijk van de Boyzone Boyband. En nadat hij in 99 afscheid nam van de band, of de band was opgeheven, weet ik niet. Tussen 99 speelde hij erin. Heeft hij een debuutalbum uitgebracht. En dit was een van die nummers. Alweer 25 jaar terug. En we gaan lekker door met een andere nummer. En dat is ook van iemand die geen introductie nodig heeft. The Most Beautiful Girl in the World van Prince.

0: Ja, wat een artiest, die Prins. En ja, je kan wel zeggen, funk, dit is een bescheiden, of tenminste niet bescheiden, een beetje introvert nummer van hem. Wat moet ik daarover zeggen? Dat het de MTV-tijd was, we gelikte videoclip die erbij horen. En ja, dat funky wat hij altijd kan spelen. Dit nummer is niet funky, maar gewoon lekker balladachtig, lekker rustig. En dat was Prins. We zijn inmiddels aangeland bij...
1: Cover Wonder. Ach, Martin, draai nog eens een keer zo'n hele mooie cover.
0: Ja, altijd op zoek naar een mooie cover. En dat lukt me iedere week weer, want het verbaast me hoeveel covers er zijn. Of je denkt, nou, dat is origineel, maar het blijkt toch een cover te zijn. En ik ben aanbeland of uitgekomen bij dit nummer. Het is It's Raining Men. En het origineel is van de Weather Girls. En de Weather Girls, wie zijn dat eigenlijk? Dat waren eigenlijk de backing zangeressen van Sylvester. En die kennen we natuurlijk van You Make Me Feel Mighty Real. En ja, dat waren de backing zangeressen. En die heette eerst de Two Tons of Fun. En daarna werd het de Weather Girls. En daarna gingen ze solo. En dan brachten ze dit nummer uit. Ook een heel bekende in Training Man. Maar wie heeft hem gecoverd eigenlijk? Nou, dan gaan we eventjes verder kijken. En dat is Jerry Halliwell van... de Spice Girls was het, hè? Toch? Ja, die heeft ze ook gecoverd. En het grappige is, ik ben altijd op zoek naar de backing artist ook. En wie speelt aan het nummer en zo. En dan kom ik deze man weer tegen. En die had ik ook in de backing artist. Eventjes een zijpaadje dit keer. Lee Sklar. Een beroemde bassist die heeft overal meegespeeld. En die doet ook aan deze nummer mee. En die heeft al met Jackson Browne gespeeld. En Linda Ronstadt, Phil Collins, Toto. Noem het maar op. Een arm vol of een... pagina vol, of twee pagina's vol, een artiestje waar hij meespeelt. En hij doet ook aan dit nummer mee, met niet met de originele dan van de Weather Girls. Maar we gaan de cover, want daar gaat het eigenlijk om, van Jerry Halliwell, van de ex-Spice Girl, It's Raining Men.

0: het hitverleden leeft. Al dat moois van toen hoor je hier nog steeds.
1: Meer muziek.
0: Dit is Met Martin het weekend in.
2: I love it.

0: Ja, wat een prachtige nummer van Joni Mitchell. En de verhaal gaat dat Crosby, Stills, Nash & Young waren op die beroemde concert van Woodstock. En toen haar toenmalige vriend Joni Mitchell, Graham Nash, heeft verteld hoe het allemaal ging. En zij heeft alleen dat kunnen waarnemen. Tenminste, ze zag op televisie die hele Woodstock, want ze kon niet bij die Woodstock festival zijn. En dan heeft ze dit nummer geschreven over Woodstock. En ja, dat was haar een grote hit destijds, alweer van 1970. Dus 1970. En Crosby, Stills, Nash en Young dachten, wat verdomd goed nummer is dit eigenlijk. En die hebben dit nummer ook uitgebracht. En dan is het dan, wie de liefhebber, welke je het mooiste vindt. Joni Mitchell, heel ingetogen en singer-songwriter of de uitvoering van Crosby, Stills, Nash & Young. Ik vind ze allebei prachtig. Je moet in de stemming zijn om dit naar te luisteren. Maar toch leuk om een keer te horen in deze uitvoering van Woodstock van Joni Mitchell. Ja, we zijn alweer bijna bij het halfwege punt. Maar voor die tijd heb ik nog een leuke nummertje om te spelen voordat we overgaan naar de Aal-album-parel.
1: Al je jeugdherinneringen, gewoon vandaag, gezellig uit je speakers.
2: Gouwe, ouwe.
3: Wauw.
1: Met Martin Klunder.
2: Evermore.

0: Ja, wat een heerlijke nummer van de Fine Young Cannibals, Johnny Come Home. En dat is een beetje de post-punk-periode, oftewel de ska-periode. En dat is toch een lekkere, aanstekelijke nummer, moet ik zeggen. Leuk om weer een keer te horen. En ze hadden een heel leuk cover van Elvis Presley's Suspicious Minds. Ook een keer uitgebracht, heb ik ook lange tijd geleden ook in de cover gedraaid. Maar dat is over de Fine Young Cannibals. En we zijn inmiddels aangeland bij...
1: De albumparel. Een nummer van een album dat we allemaal kennen. Maar misschien is dit nummer wel mooier dan die heel bekende hit.
0: Ja, ik heb weer gekozen voor een wat dynamische uitvoering. Of met dynamiek live uitvoering. Maar waar het om gaat is het nummer Soul of the Sea van Heart. En die komt van een debuutste studioalbum van de Amerikaanse rock band Heart. Met in de oprichters onder andere Anne en Nancy Wilson in de lead rollen van dit rockband destijds. Ja, of ze nog bestaan, spelen ze nog, weet ik niet. Maar goed. Maar dit is een wat oudere opname. De studioalbum was alweer van de 70 jaren. En daar waren de hits Magic Man en Crazy on You. En vervolgens staat er ook een heel leuk nummer op, Soul of the Sea. En dat is een ook weer wat ingetogen, maar toch weer een lekkere nummer om te luisteren. En wat anders dan deze beetje hard rock of rock nummers, Magic Man en Crazy on You. Maar dan kies ik weer voor waar ik een liefhebber van ben. Is een beetje de dynamiek van de live uitvoeringen. En dit is alweer een live uitvoering van 2007 alweer. Van het album Dreamboat Annie Live. En dat is alweer opgenomen in de Orpheum Theater Los Angeles 2007. Dus dan gaan we eens lekker luisteren naar een andere uitvoering. Maar wel van van de hits Magic Man die we kennen en Crazy New. Maar nu Soul of the Sea live van Heart.

Ja, prachtig nummer van Haat. En dan weer de live uitvoering van Soul of the Sea. En ik had net voor ik mijn programma begon, werd ik gebeld. En ik heb een luisteraar, Erik heet die. En het leuke ervan is dat hij altijd graag wil eventjes een verzoeknummer indienen. Dus ik zeg, Erik, wat voor nummers vind je leuk? Past het een beetje in mijn programma? Weet je, funk, soul, rock, smooth jazz, verzin maar. En hij zei, ik stel een paar nummers voor. En hij houdt een beetje van rock, zegt hij. Dus ik zei, nou weet je, Thin Lizzy, is dat wat? En hij zei, ja, dat is best wel een leuk nummer om te laten worden. Dus bij deze, Erik, jouw verzoek, Thin Lizzy. En dan heb ik de nummer uitgekozen, Johnny the Fox meets Jimmy the Weed. En lekker loopje heeft dit nummer met Phil Lynott op de bass. Wat moet ik daarover zeggen? Ik ben ook een Phil Lynott, oftewel een Thin Lizzy fan. AC/DC, Deep Purple, vind ik allemaal prachtige nummers. Stukje nostalgie, stukje jeugd. En deze van jou, Erik, dat je net op tijd was om te bellen voordat mijn programma begon. En deze kan ik dan laten draaien. Johnny the Fox meets Jimmy the Weed.

0: Ja, weer zo'n mooie hit van Chris Rea. En die is ons ontvallen helaas in december vorig jaar, 2025. En ja, dat was net de top 2000 gehad met Driving Home for Christmas. Ik denk zijn allerbekendste en allerberoemdste, grootste hit wat hij had. Maar dit was ook een heel leuke van On the Beach van Chris Rea. En we zijn inmiddels aangeland bij...
1: De backing artiest. Wie zijn nu die mensen die achter de schermen aan dit mooie album hebben gewerkt?
0: Ja, ik heb een heel mooi backing artist. Want ja, altijd zoeken naar iemand. En het is best wel makkelijk. Want als je ziet hoeveel studiomuzikanten of artiesten die in een band spelen. Maar ook overal meegespeeld heb. En deze week is Joe Sample. En die kennen we van de Crusaders. Eerst begonnen ze met de Jazz Crusaders. Waar ze echt een jazz outfit. 60 jaren. En dan op een gegeven moment werd het... kwam bij mij een beetje in beeld toen de grootste hit van hun hadden met Randy Crawford, Street Life, featuring Randy Crawford. En dat was de Crusaders. En de oprichter van dit band, onder andere, was Joe Sample. En dat is een keyboard composer, oftewel componist en keyboardspeler. En die heeft, wat ik zie aan zijn... waar hij helemaal meegespeeld heeft, dan dat is indrukwekkend. Want het is een. Het is net zo lang als de arm van mijn. Een armlengte van een muziek. Artiesten waar hij helemaal meegespeeld heeft. Een A4'tje kan hij makkelijk vullen. Ik zou een hele jaar mee kunnen vullen, bij wijze van spreken. En om een paar voorbeelden te noemen, heeft hij met Natalie Cole gespeeld. Randy Crawford natuurlijk. Aan haar albums nadat zij doorbrak. En zelf geen optreden. B.B. King, Eric Clapton, Herb Albert. Om maar een paar te noemen. Rod Stewart, ook andere, onder andere. En dan zoek ik al die nummers waar hij mee gespeeld heeft. En wat is nou een echt leuk nummer. En dan kom ik uit bij George Benson. Onder andere waar hij mee gespeeld heeft. En dan een heel leuk album van hem. En dat is Absolutely Benson. Dus eigenlijk gaat het om Joe Sample, mijn backing artist. Die doet mee aan de George Benson, Absolute Benson album. En de nummer wat ik uitkoos dit keer is The Ghetto. En wat ik moet zeggen van George Benson, dit is weer een typisch George Benson album. In het begin was hij echt jazz. Op een gegeven moment werd hij heel bekend met Give Me The Night. Brak hij echt door voor de grote

publiek. Allemaal Grammy Awards gewonnen met Give Me The Night. Met samenwerking met Quincy Jones bijvoorbeeld en Rod Temperton. En dan vervolgens de album daarna, 2020, waar ook Joe Sample speelt, is, moet ik eerlijk zeggen, drie keer niks. Maar goed, en zo'n lange jaren wat George Benson speelt, is het heel wisselen. Of tenminste, het is een topalbums, afwisselen met een paar mindere, zeg maar. Het kan ook niet anders. Maar dit is vind ik een heel sterke album van hem. Absolutely Benson. En daar eventjes licht ik uit. The backing artist, Joe Sample. En dit is The Ghetto.

Ja, typisch George Benson met het gitaarwerk. En dan tussenin hoor je het mooie keyboardwerk van Joe Sample. Ja, het is inmiddels bijna eind van het uurtje. Ik heb een heel leuk artiest. Ja, dat hoor je. Ik weet niet waar ik haar opgepikt heb. Maar Claudia Cobbenel. En wie is dat? Dat is een Hongaarse, Zweedse jazzmuzikant. Zangeres eigenlijk. En ja, ze zit een beetje in de jazzhoek. Ze heeft maar één album, ze heeft twee albums uitgebracht, maar één album is echt, ja, echt bekend. Of nou, wat heet bekend? Voor mij niet. Maar één leuke, echt een mooi album. En dan pik ik eventjes een leuke nummer hier vanaf, om eventjes wat nieuws te spelen. Een keer. Dus niet de 70s, niet de 80s, maar deze is van 2022. Dus eventjes een lekker nummer luisteren van Claudia Cobbenel. Love You All The Way. En het is best wel lekker het nummer om eens mee af te sluiten. Dus ja, dat is hem.

Ja, lekkere nummer van Claudia Cappanel. En we zijn inmiddels eind van het avondje of het uurtje met Martin het weekend in. Ik zou zeggen, geniet van deze vrijdagavond, geniet van het weekend. En ik zou zeggen, tot volgende week. En we gaan lekker uit met Thank God It's Friday.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
4: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat wel zeker nog wel enkele uren duren.
3: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
5: Wat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
3: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
6: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eim.

0: hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
1: Eimond 360.
2: Dit is Prozo's.

is weer tijd voor de prozo's. Ik zit hier helemaal in mijn eentje, want Hans is keihard aan het werk. Maar het is natuurlijk wel tijd voor de prozo's. Hele goede avond, de prozo's. Wij gaan terug naar 1988. Hoe anders kan het natuurlijk ook. Het WK is al in volle gang. We zijn net begonnen. We hebben nu al bijna het record van vorig jaar met de rode kaarten ingehaald op één dag. Het is ongelooflijk. 1988, gaan terug naar het jaar dat Nederland Europees kampioen werd natuurlijk. Het was iets voor mijn tijd. Het was een happening, het was een gebeurtenis. Dus dat is onze leidraad vandaag. En wat ook onze leidraad is vandaag, we horen het al met AH Take On Me 1983. We gaan terug naar de 80's synthpop. Ja, we doen alleen maar een beetje synthmuziek. Een beetje een keyboardje hier. Een zangetje daar. Het is gewoon leuke muziek. Jaren 80. Het was een roerige tijd, zoals mij altijd verteld. Demonstreren met honderdduizenden tegelijk. Het waren de krakers, het was de punk. Het was ook new wave muziek. En de synthmuziek. De opkomst van de elektronische muziek. Dat is ook een leidraad voor vandaag. Dus synth pop, jaren 80, 1988. We gaan alle kanten op. AH Take On Me. Het is natuurlijk een van de herkenbaarste synthpop tracks ooit. Heel veel hadden ze hierna niet. Heel veel hits bleven weg.

Ja, wat gebeurde er gewoon wereldwijd in 1988? Een hele hoop. Maar we pakken een paar greepjes eruit ook een beetje. We gaan ook een beetje films bespreken. De beste albums ooit gaan we bespreken uit 1988 dan natuurlijk. En het lokale nieuws komt aan bod 2 uur. Dus we gaan gewoon weer een beetje de herkenbare proza's kant op, zoals u gewend bent van ons. 1981, Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Geen chippie, geen ootje. Het is een beetje een karige uitzending vandaag, maar dat maakt natuurlijk niet uit. De muziek maakt het goed, dus blijf luisteren, blijf hangen. Het wordt er weer 2 uur herkenbaar.

0: De muziek is oud.
1: En vertrouwd.
0: Maar wel van goud.
1: Wat wil je nog meer?
2: Dat is een goede vraag. Wij hebben het antwoord. De Pro Soos. Elke

geen Pet Shop Alarm bij ons, maar het is wel de Pet Shop Boys Suburbia 1986. Geïnspireerd door de spanningen in de buitenwijken van de grote steden. Het nummer combineert een dansbare ritme met de maatschappelijke observaties.

Met dank aan Hans Jans hebben we natuurlijk weer een top 40 compilatie. 24 september 1988, dames en heren. We begonnen met Pet Shop Boys, Domino Dancing. Daarna gingen we naar A.H. Tachi, The Tribute, Ride On van de Pasadena's. Milli Vanilli, Girl You Know It's True stond er ook in. The Only Way van Jazz en The Plastic Population. En nummer 1 was Sam Brown met Stop. En gaan we even kijken naar de tipparade. Staat er niet heel veel soeps in. Ik heb het over een drukwerk met de kroegen van Amsterdam. Je moet er maar van houden. Ja, zo staat ook Mankenelis erin. Laat de hele boel maar waaien. Het ging alle kanten op 1988. Desire U2 was nummer 1. In de tipparade gaat alle kanten op. Jazeker. Whitney Houston, One Moment in Time staat er bijvoorbeeld in. Maar ook Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Ja, 1988, dames en heren. Het ging alle kanten op. Al over alle kanten op gesproken. Meat Loaf, Paradise by the Dashboard Light, die stond er ook in.

Wees eerlijk, heeft u meegezongen? Het is helemaal niet erg, want iedereen doet dat met dit nummer natuurlijk. Het is natuurlijk een kermisnummer. Ten top! Meatloaf Paradise bij de Dashboard Light stond in de top 40 van 1988. We pakken even het nieuws erbij van 1988, wat er in de wereld gebeurde. We gaan in januari de 22e, er vallen 6 doden bij de Parijs-Dakar Rally, onder wie de Nederlander Kees van Loeven zijn met zijn DAF-vrachtwagenteam. Dat is van het DAF-wagen. 29 januari in heel Nederland raakte het telefoonverkeer ontregeld. Waarschijnlijk doordat er een paar miljoen mensen tegelijk proberen te bellen naar het V-studio waar de jury van de Soundmix Show zich bevindt. 4 april, de tv-zender Nederland 3 begint met een reguliere uitzending. Het commerciële radiostation Radio 10 start haar uitzending en is via een U-bochtconstructie in Nederland te beluisteren. 6 april, de politie arresteert Freddy Elsass, de moordenaar van Ahold-topman Geert-Jan Heijn, en vindt op zijn aanwijzing het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij Renkum. 1 mei, de maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen, die wordt verhoogd van 100 naar 120. Fijn is dat, hè, mensen. Fijn is dat, hè. Bent u vandaag in Uitgeest geweest, trouwens? Wat een chaos, hè? Ongelooflijk. Ongelooflijk. 25 mei, PSV die wint in Stuttgart de Champions League door Portugese Benfica te verslaan na strafschoppen. En dat brengt ons natuurlijk in de maand juni, want 21 juni het Nederlands elftal verslaat in Hamburg met 2-1 Duitsland. En bereikt, nou ja, in de beladen halve finale, de finale van het EK voetbal. Wat voor mij verteld, hè, toen de tijd al als een finale voelde, hè, de 2-1 overwinning van Duitsland. Maar goed, wees niet getreurd, want 4 dagen later wint Nederland in München het EK door in de finale Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers, weten we het? 3, 2, 1. Ja, tijd is om. Ruud Gullit en natuurlijk topscorer Marco van Basten. En in de maand september, ja, daar begint iets wat men kent als de house parties. Samen met de partydruk Ecstasy. En deze festivalfeestjes die beginnen in de grote steden en trekt gewoon landinwaarts. En het groeit uit als de normaalste zaak van de wereld, housefeestjes. 22 november als laatste Europese land brengt Nederland MDMA, dus een ecstasy, onder de opiumwet. En dan gaan we een sprongetje maken naar december, want 1 december is de eerste wereldwijde wereldeetdag. En in 21 december komen 270 mensen om als de Pan Am vlucht 103 explodeert en neerstort bij Lockerbie in Schotland. Dat was al een ding, hè? Zoals ik heb dat wel meegekregen op school door Lockerbie. Een emotioneel nummer met een krachtige maatschappelijk verhaal. Jimmy Somerville, die zong erover samen met zijn valse stem, maakte enorme indruk. 1984, Bronskebied met Small Town Boy.

0: Elvenveel wereldwijd bekend werd, Big in Japan. Ondanks de titel gaat het niet letterlijk over Japan. Het lied vertelt over dromen, ontsnappen en verlangen. De zinsnede Big in Japan die wordt gebruikt om westerse bands te beschrijven die wel populair zijn bij het Japanse publiek, maar weinig aandacht trekken in hun eigen land en Europa verder, zeg maar. We hebben er voorbeelden van, jazeker, de Nolans bijvoorbeeld. Mr. Big, jazeker. De Scorpions, lange tijd onbekend in Europa uiteindelijk wel, maar vooral bekend in Japan. En Cheap Trick. En die kennen we natuurlijk van het volgende nummer.
1: I want you to want me.

heerlijk. De positieve energie die spat van deze plaat, die anders op gaat over. Ja, afgekeurd zijn en een uitkering hebben. Maar je daar tegelijkertijd geen zware ogen over maken om te blijven doen wat je wil. The only way is up. We pakken even de films erbij. Even de top 5 uit 1988 van films waar jullie naartoe gingen en waar jullie het meest naar keken. En er zitten een paar bij die ik ook bekeken heb. Zo staat helemaal bovenaan het lijstje Rain Man, de grootste bioscoophit van het jaar. Die won voor 4 Oscars, waaronder de beste film. Daarna kwam Die Hard natuurlijk, een van de beste kerstfilms. Het is een kerstfilm, dames en heren. Het is een kerstfilm. Dat lanceerde de carrière van Bruce Willis als filmster. Who Framed Roger Rabbit? Ik ken hem niet, ik heb hem nog nooit gezien, maar het schijnt een revolutionaire mix van animatie en live action te zijn. En het is nog steeds een klassieker. Misschien moet ik hem maar een keertje gaan kijken. Als hij revolutionair is, dan moet je hem gezien hebben natuurlijk. Coming to America, een van de meest populaire comedies uit de jaren 80, met Eddie Murphy in een van zijn bekendste rollen. In 2021 bracht hij Coming to America 2 uit. De volg daarop. En Beetlejuice. Ook een vervolg opgemaakt. Het is een cultklassieker, ja, die uitgroeit tot een wereldwijd bekende filmmerk. De regie ligt in handen van Tim Burton, Beetlejuice. Jullie gingen daarheen, jullie gingen daar massaal naartoe in de bioscopen. Hier in de Eimond en omstreken. Zij dan 1988, leidraad voor vandaag samen met de muziek. Een beetje de 80s synthpop, om dat te vieren. Er wordt te weinig gedraaid. Ik kwam een playlist tegen. Het leek me wel leuk. Het is vrolijke muziek. Laten we dat gewoon gaan doen. En 88 natuurlijk een beetje om, ja, toch een beetje in de positieve vibe te blijven. Van het EK 88, weet je wel. Laten we dat nog een keertje overdoen, maar dan met een WK. Dat is toch heerlijk. Jazeker. We blijven 1988. As Express met het team from As Express. Het is de grootste hit van de Engelse dance act. Het is een van de beste en de eerste acid house tracks in de jaren 80 bij het grote publiek. Een heerlijke plaat die niet gedraaid mag worden. Enjoy this trip.

smokkelaar. Laat op de avond komt hij voorbij. De smokkelplaat. Proso's met Tim en Hans op vrijdagavond.

Ja, dit is natuurlijk een geweldige plaat, maar dit is natuurlijk niet echt de plaat die ik wilde draaien. Pink, Feel Good Time, met William Orbit. Kan natuurlijk gebeuren, hè. Ik wilde eigenlijk deze draaien. Want dit is natuurlijk echt een smokkelplaat die bij de prozo's past. Het is Fats and Smalls, Feel Good. Het is disco, funk en soul in een nieuw jasje. Het is gewoon een heerlijke plaat voor de vrijdagavond.

beste aap mist ook wel eens een tak, dames en heren. Dat kan gebeuren natuurlijk. We gaan eruit, Johnny Hayes Jazz, Turn Back the Clock. Na het reclame en het nieuwsblokje zijn we weer terug. Dus blijf hangen, blijf luisteren. Pak nog even wat te knagen, nog wat te drinken. Dan doe ik dat ook gezellig in mijn eentje hier. Rijnmond 360 Studio aan de Handelskade in Beverwijk.

0: Actieve klanten. Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridwan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
4: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht en dat wil niemand. Het was nu of nooit.
3: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
5: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
3: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 3.

0: overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Eimond 360.
3: Dit is Prozo's.

0: Het plezier springt uit je speakers.
1: Dit zijn de onvergetelijke hits van toen.
0: Van Tim en Hans mag je weer meezingen. Dat doen zij ook.

bespreken welke albums enorm hit waren in 1988. Ik heb hier het lijstje voor me liggen. Het is geen kattenpis. En ook daar gaan we weer alle kanten op qua muziek. Want als we naar de top 40 kijken van 1988, ging het ook alle kanten op. En dat betekent niet dat we alleen maar muziek draaien uit 1988. We gaan ook, nou ja, alle kanten op. Zoals de volgende plaat. Die komt uit 1981. Het is Soft Cell, Tainted Love. Oorspronkelijk een soulnummer uit de jaren 60. Maar Soft Cell gaf het een, ja, toch wel een elektronisch tintje eraan. En Mark Almond's stem zorgt voor extra.

album Sweet Dreams Are Made of This. De eerste single Love is a Stranger is maar een kleine hit geworden. De volgende single Sweet Dreams werd mede dankzij de videoclip natuurlijk een knaller van een plaat. De plaat werd nummer 1 in de Verenigde Staten. De re-release van Love is a Stranger werd vervolgens een top 10 hit in Engeland. En als we het dan toch over albums hebben, pakken we even het lijstje erbij. Top 5 albums uit 1988. Fate van George Michael. Met onder andere, nou ja, laten we de hits even benoemen. Even een greep. Fate, Father Figure, One More Try. Het is een van de best verkochte albums in die periode. En heb je het over de best verkochte albums in die periode, heb je het over de best verkochte ster natuurlijk. Michael Jackson met Bad Valley in 1987 uitkwam, stond hij in 1988 nog steeds vrij lang, vrij bovenaan in de albumlijst. Smooth Criminal, Man in the Mirror, Bad, noem maar op. Een hele lijst. Appetite for Destruction, Guns N' Roses, doorbraak met de single Sweet Child O' Mine en Welcome to the Jungle. Natuurlijk een omslag qua muziek van Michael Jackson en George Michael naar Appetite for Destruction van de Guns N' Roses. En dan gaan we weer een omslag maken, want we gaan naar Straight Outta Compton van N.W.A. Een van de meest invloedrijke hip-hop albums ooit. En ook wel een van de beste, natuurlijk. Een paar jaar geleden ook natuurlijk een film uitgebracht. Waanzinnig goede film. En wat ook een waanzinnige hit was, en die wordt eigenlijk wel te weinig gedraaid, is het album Tracy Chapman van de artiest Tracy Chapman. En daarop staat dit waanzinnige nummer, Fast Car.

Talk It's My Life 1984. De band die zo goed is dat ze hem gewoon twee keer hebben benoemd. Het nummer gaat in zekere zin over een relatie, maar er verschuilt een diepere betekenis. Hollis maakt 2 jaar na de uitkomst van het nummer en de album bekend dat hij niet meer op wilde treden. En dit hield hij stug vast. De band nam eind jaren 80 afscheid van de popmuziek, sloeg een nieuwe artistieke weg in en verdween beetje bij beetje uit de muziekscene. 1991 trokken de mannen de stekker uit de band. En ook het verzoek voor reunieconcerten sloegen ze elke keer keihard af. We zitten in 1988. Ook een beetje vanwege het voetbal natuurlijk. Maar ook door de muziek. 80's synthpop is onze hoofdlijn, hoofdmoot. Er komen ook verzoekjes binnen die we gaan natuurlijk gewoon draaien. Dat hoort natuurlijk bij de prozo's. Straks komt het lokale nieuws nog een beetje langs wat er in 1988 allemaal gebeurde in Eimond en wat er aan de hand was. We hebben ook heel veel muziek uit de jaren 80. Zo ook 1983, de grootste hit van Kaya Kuku. Wat een bijzondere naam van een band. De zanger Limahl die werd direct een tieneridool en het nummer bevatte een opvallende bassline. Daar heb je hem. En dat komt omdat Duran Duran toetsenisten Nick Rhodes en Colin Thurston het nummer hebben geproduceerd. En Duran Duran

Pilatus. Ja. Ze hadden een kort bestaan, 1988, 1991. Ze verkochten zo'n 45 miljoen platen. Ze zijn berucht dat als enige band ooit waarvan een Grammy Award is geretourneerd. Toen bekend werd dat ze zelf geen noot gezongen hadden en het album waarvan ze de prijs gewonnen hadden. Ongelooflijk. Millie Vanilli. We gaan even naar wat lokaal opgevallen dingetjes. 1988 werd in het sterk afnemende van de broedende zilvermeeuwen een kleine mantelmeeuwen rond de eimond Amuiden vastgesteld. Vooral op het forteiland Amuiden stortte de kolonie in, mede door de predatie door vossen en menselijke verstoring. Dat was destijds regionaal natuurnieuws. En dan gaan we naar het brandwondencentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Dat was in de jaren 80 al een landelijk toonaangevend centrum. Maar in 1988 werd bovendien een tweede Nederlandse brandwondencentrum geopend in Rotterdam, mede geïnspireerd door het succes in Beverwijk. 13 januari 1988 bleek de klok ruim 100 jaar teruggezet te worden bij de sluizen van Amuiden, toen daar de Kankomaru aankwam. Een getrouwe kopie van een raderzeilschip dat in 1850 op de Rijkswerf in Amsterdam op stapel werd gezet. Deze Kankomaru, een vuurschip, werd gebruikt voor buitenlandse zaken van 1988. De heer... Ja, ongelooflijk. In mei 1988 werd de toenmalige Stadsschouwburg in Velzen, de voormalige Rextheater, gesloten wegens technische problemen met de toneeltoren en een klein podium. Tussen 1988 en 1990 volgde een ingrijpende verbouwing waarbij de entree, foyer en theaterzaal werden vernieuwd. En in september werd aan de Laan der Mensenrechten een monument onthuld op initiatief van de lokale leden van Amnesty International en een werkgroep van Chileense vluchtelingen. Het monument stond in het teken van mensenrechten en de herdenking van de slachtoffers van politieke onderdrukking. En we gaan naar november, want er werd een nieuwe rotonde aangelegd op de kruising van de Marelaan en de Baandert. Dat was destijds een lokale infrastructurele ontwikkeling die zelfs een regionale fotopersbureau werd vastgelegd. We gaan naar de verzoekjes. Het is tenslotte de prozo's. En valt het erin, dat maakt niet uit. Het mag er ook een beetje buiten vallen. Dat is natuurlijk het leuke aan de prozo's. We gaan naar Toto. We gaan naar Pamela. En daarna gaan we gewoon keihard door. Straks komt ook nog een smokkelplaat. Dus blijf gewoon luisteren welke dat is.

Men Without Hats, The Safety Dance, 1982, gaat ontstaan als een reactie op beperkingen in clubs. De tekst moedigt vrijheid van expressie aan, een vrolijke ritme maakt het een wereldwijde hit. Volgende plaat, 1983, Living on a Video van TransX. Het is een ode aan de technologie en de videocultuur. De futuristische sound was zijn tijd ver vooruit en het nummer werd vooral populair in de clubs, natuurlijk. Een essentieel nummer voor de liefhebbers.

klaar. Laat op de avond komt hij voorbij. De smokkelplaat. Proso's met Tim en Hans.

nog een uur doorgaan met zo'n plaat. Dat kan makkelijk. 1985, de onmiddellijke herkenbare door de beroemde Jungle Crate die we straks horen. Het nummer met een internationale hit. De aanstekelijke melodie werkt nog steeds. Baltimora kent

weer op voor vandaag. Prozo's 469. En blijf luisteren, hè. Haak je net in. Heb je het gemist? Ga naar www.eimond360.nl. Daar kan je alle afleveringen, alle uitzendingen terugluisteren. Heel makkelijk, ga naar terugluisteren. Kies je programma, kies je dag. Je klikt erop, hij loopt. En het is genieten voor je oortjes. Lekker man. Morgen zijn we weer met een nieuwe broodje. Hans, ben ik er weer. Hans is er ook weer. We gaan 2 uur gaan we een spelletje spelen. Hansen borden. Ja, ik heb mijn eigen spelletje Tim Pampet. Maar Hans wil ook een... Het is afgelopen zaterdag de dag van de bordspellen geweest. Vorige week zaterdag stonden wij bij de open dag van de brandweer in Heemskerk. Wat een geniaal succes was. Het was heerlijk. Volgende week weer een nieuwe prozo's. Dus schrijf het alvast in je agenda.

0: lieve klanten. Groots Mode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Groots Mode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Groots Mode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Davy van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden. Net als de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa, om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
4: Ik vind dit een gestructureerd proces, wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
3: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld. Maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
5: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
9: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
2: 360. 5, 4, 3, 2, 1.
3: You're listening to A Night to Remember. Yeah.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: Zandvoort. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toonbeentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toonbeentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
6: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim 1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.